0: Limb Radio, 91.7 FM.
1: Hey, Nano.

0: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag woensdag.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
0: 91.7

0: Rustig, dikke rustig, maar iedereen. Ja, rustig, rustig.
1: Omwikama.
0: Oh, in omwikama. Waar omwikama?
1: Ruwaka dabe, ai, go.
0: Hey, dik alasan, vroeg snel, dik alasan.
1: Hey, wakti. Hoe kan dat goed dabe? Oké, Arkino, taie bek. Wat teke me?
0: Ja, want daar heb ik wat voor maken teke san.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, safety through innovation.
1: Maar wat san, goede eerlijk. If I bid de abewaking voor Improcer NV.
3: Lim Radio, 91.7 FM. Let's improve media.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag woensdag.

Good morning, lobby one of you. Ik hoop dat u het goed maakt en dat, zoals Aria 85 zegt, u vreugde in uw hart heeft, omdat de heilige drie-enige God van u houdt. En Jeremia herinnert ons in klaagliederen aan zijn liefde en trouw, elke dag opnieuw.

Yes. U luistert naar Word of God via Radio Lim FM. En mijn naam is Annemarie Sanchez. Dankbaar dat de Heer mij in staat stelt elkaar weer te bemoedigen vanuit de Bijbel, die in Psalm 119 wordt genoemd een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Daarom moeten we het elke dag lezen onder leiding van de Heilige Geest. Het onderzoeken om het te kunnen toepassen in ons leven. Ik lees de Bijbel in een jaar en voor wat het Oude Testament betreft ben ik nu bij de spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël. Bovenaan staat dat de spreuken bedoeld zijn voor jong en oud, om onder andere over wijsheid, kennis en tucht te leren. En de basis van alle wijsheid is eerbied en ontzag voor God hebben. Ik heb net hoofdstuk 6 achter de rug, waarin verschillende waarschuwingen tegen verkeerde dingen die dagelijks voorkomen. En de versen 16 tot en met 19 trekken gelijk de aandacht. Deze 6 dingen haat de Heere. Ja, 7 zijn hem een hartgrondige gruwel. Hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders. Geliefde, haat is volgens Encyclo.nl een diepe emotie, een gevoel van vijandschap jegens iets of iemand. En ja, God heeft emoties, net als wij die hebben. We zijn naar zijn beeld en gelijkenis geschapen, toch? Dus we hebben het niet van een vreemde. Maar zijn afkeer is niet tegen mensen. Want Jezus zegt zelf, heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen. 1 Johannes 4 vers 16 vertelt dat God liefde is. Hij houdt van de mens, maar is tegen het kwaad dat de mens doet. De zonde. Lobbyman, in de hele Bijbel lezen we over zonde. Wat betekent het doel missen? Hoofdstuk 3 van het eerste Bijbelboek Genesis vertelt hoe de eerste zonde kwam. In de wereld die God zeer goed had geschapen. Er zijn verschillende zonden, verkeerde dingen die we soms denken, zeggen, doen. Maar God is heilig, rechtvaardig, kan geen zonde verdragen, omdat het mensenlevens en de relatie tussen God en mens en mensen onderling vernietigt. We zouden net als God het kwaad ook moeten haten, maar de grote tegenstander zet ons juist aan om tegen Gods wil in te gaan en de medemens kwaad te doen en te haten. En omdat God van ons houdt, leert hij ons in zijn woord wat goed is en wat we vooral niet moeten doen. Terug naar Spreuken 6 vers 16 tot en met 19, zonden die God haat. Natuurlijk zijn het niet de enige zonden die we moeten nalaten, maar deze 7, staat er, zijn hem een hartgrondige gruwel. Dat is best heftig. En wat me opvalt, is dat van de 7 zonden in deze lijst er 3 gaan over onze tong. Een valse tong, wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders. Vals is leugenachtig, bedriegelijk. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, vinden we in de 10 geboden, Exodus 20. Niet liegen, want Spreuken 12 zegt, leugenlippen zijn de Heere een gruwel. In Spreuken 18, dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie eraan toegeeft, zal de vrucht ervan eten. En wat vindt u hiervan in Spreuken 19? Beter een arme dan een leugenachtige man. Genoeg om ons wakker te schudden. In het Nieuwe Testament staan ook ernstige waarschuwingen van Jacobus, die in hoofdstuk 3 spreekt over de zonden van de tong. De tong is een klein lid, maar voert een hoge toon. Het is een vuur, de wereld van de ongerechtigheid, een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn, letterlijk gif en figuurlijk gemeen, boosaardig. Met haar loven we de Heer en Vader. En met haar vervloeken we de mensen die naar de gelijkenis van God geschapen zijn. Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Aldus apostel Jacobus. Ja,
Wij allen maken ons soms hieraan schuldig. Zelfs het beste paard struikelt wel eens, luidt een spreekwoord. Bijvoorbeeld onbewust kunnen we in onze boosheid iets uitflappen waar we later spijt van krijgen. Maar soms zijn we willens en wetens bezig met kwaadsprekerij. En niemand kan zeggen dat dit niet waar is. We zien het om ons heen. Wat we denken over elkaar vindt zijn weerslag in wat we zeggen over elkaar. Wat we schrijven op social media, vaak ook nog anoniem. Dingen die niet waar zijn. Wino saba fin fatori, maar trekken zomaar conclusies uit de harde woorden. En doen anderen die al genoeg leed te dragen hebben ontzettend veel pijn. Berokkenen hen schade, tasten hun goede naam aan. Daarmee plegen we een zware aanval op relaties. Het vertrouwen in een gezinsrelatie, vriendschap, huwelijk, familie, een regering, een samenleving gaat kapot en maakt plaats voor wantrouwen. Elvis Presley zingt "We can't go on together with suspicious minds." Brada, Sisa, uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet mijn broeders en zusters niet zo zijn. Jacobus 3 vers 10. En waar hij in vers 1 en 2 op wijst, is dat leraren strenger beoordeeld worden. Dat we alle in velerlei opzicht struikelen. Wie in zijn spreken niet struikelt, is volmaakt. Maar we zijn geen volmaakte mensen. Alle hebben gezondigd en missen het doel, Gods heerlijkheid. Maar elke dag moeten we ernaar streven goede woorden over anderen uit te spreken. En het gaat echt niet vanzelf. We hebben dringend Gods hulp nodig om bewust ervoor te kiezen de waarheid te spreken. Pas als de waarheid tot ons doordringt, kunnen we van de leugen, de zonde van de tong bevrijd worden. En daarvoor hebben we Jezus, Gods Zoon, nodig. Hij was als mens wel volmaakt. En nam onze schuld op zich, zodat de mensheid weer met God werd verzoend. Daarvoor zijn we hem eeuwig dank verschuldigd. En wanneer we Jezus de leiding geven over ons leven, wil hij ons hart en denken vernieuwen. Want daaruit komt het kwaad. Hoe is onze hartsgesteldheid? Laten we de Heer vragen ons hart en vooral de motieven daarvan te onderzoeken. God is liefde, de bron van alles wat goed is. Maar Satan, de grote tegenstander, is de bron van list en bedrog. Niet voor niets noemt Jezus hem in Johannes 8 een leugenaar en de vader van de leugen. Zijn werk is ruzie, onvrede stichten, relaties kapot maken. We moeten op onze hoede zijn. En mochten we met onze tong of met iets anders verkeerd hebben gedaan, mogen we naar God gaan, onze zonde belijden, vergeving vragen en het kwade nalaten. Vers 4 van Aria 85 luidt:

Maar wanneer we toch doorgaan met de zonde, heeft dat grote geestelijke gevolgen. Openbaring 21 is daarover duidelijk. Leugenaars staan ook op de lijst van mensen die het koninkrijk van God niet zullen binnengaan. Lobby Wang, we worden hiermee weer eraan herinnerd dat onze woorden ertoe doen. Dringt dat voldoende tot ons door? Zijn we ons ervan bewust dat de zonden van de tong een gruwel zijn in Gods ogen? Als we zeggen van God te houden, moeten we ver weg blijven van het kwaad, ook het kwaad van de tong. We mogen leven, spreken, zingen door Gods heilige adem. Laten we zijn adem niet vermorsen aan vuile taal, roddel, leugen, noem maar. Maar gebruiken om ten eerste hem te prijzen. En ten tweede onze naaste, wie die ook is, te bemoedigen, troosten, op te bouwen, liefdevol te vermanen. Kortom, te zegenen. Want dat is de betekenis van het woord. Goed spreken over de ander. Lobby Sisa, Lobby Brada, dit was Word of God via Radio Lim FM. Luister hierna nog naar het lied Guard My Tongue, O Lord. Waak over mijn lippen, Heer. Mag Hij ons zegenen, opdat wij tot een zegen voor anderen mogen zijn in woord en daad. Amen.

0: mi summer body. Nende temi ali kiamamanteng mi fishitite.
1: Oh, 91

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: een notification on LIM.
1: Als de moed niet stijgt met de moeilijkheden, is er van moed helemaal geen sprake.
2: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
3: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
4: The number one tune this week.
5: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on LIM, unbeatable.
6: Number one.
7: Number one.

Choice Supermarkt. Al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

Choice Supermarkt. Al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice,

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: Dit is Lim FM 91.7.
1: Notification on Lim.
2: Als de moed niet stijgt met de moeilijkheden, is er van moed helemaal geen sprake.
3: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
4: Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable.
5: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
6: All the hits, one station.
5: This week on 10.

0: het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

Zo, goedemorgen lieve mensen, goedemorgen lieve mensen. Ik ben uw host Cher Hoogwoud en vandaag breng ik jullie die Midweek Momentum Vibes. Ik hoop dat je een goede nachtrust hebt gehad. En mocht dat niet het geval zijn, dan weten jullie dat ik jullie altijd op de woensdag en op de vrijdag helemaal in de mood breng. Maar vanochtend wil ik even met jullie praten. Ik ga even mijn tijd nemen om met jullie te praten hoor. Niet constant, maar... Gisteravond was mijn collega in de studio en hij zei iets heel moois. Hij had het over je ochtendroutine alvorens je standaardroutine start. Wanneer je wakker bent, wat doe je? Grijp je gelijk naar je telefoon? Ga je gelijk bezig zijn met alle hibbies van de dag? Of zit je even en krijg je jezelf, haal je diep adem in en evalueer je even hoe je hebt geslapen, hoe je je voelt en wat de energie van de dag moet zijn voor jou, wat je intenties zijn voor de dag, wat je goals zijn voor de dag, wat voor positiviteit je wil uitstralen vandaag. Ik ga jullie even laten met dat wat ik heb gezegd. En dan kom ik zo meteen bij jullie terug. En vandaag start ik met deze. I'm also a jazzhead, dus geniet jullie ervan.

En dat was Naima van John Coltrane. Ik ben een jazzhead en ik geniet sowieso altijd van jazz. En het brengt me sowieso altijd in een rustige stemming. Mocht het zijn dat ik niet zo goed heb geslapen, mocht het zijn dat ik een beetje onrustig ben, dan zet ik altijd een jazznummertje op terwijl ik even tot rust kom en ik even ga zitten. Soms schrijf ik in de ochtenduren als ik niet kan schrijven en zit mijn hoofd vol. Nou, dan record ik mezelf wat ik daarmee doe. Soms wist ik het, soms hou ik het, want soms is er informatie erin dat ik nodig heb voor mijn verdere groei. Maar wanneer je wakker bent, wil ik gewoon eraan toevoegen. Zit even met jezelf, haal diep adem in, kom tot rust en ga even na hoe je hebt geslapen. En mocht het zo zijn dat je niet zo lekker hebt geslapen, net als wat ik net zei, schrijf alles op dat in je zit, zodat je eigenlijk een clean start kan hebben voor de ochtend. En dan zal je later teruggaan en kijken wat er mis is gegaan. Maar op dat moment heb je het nodig om gewoon echt een clean start te maken voor jezelf. You deserve that rest. You deserve that peace. En daarna wil ik graag dat je gaat zitten en dankbaar bent. En gaat opnoemen waarvoor je dankbaar bent. Tenminste drie dingen. Meestal als ik opsta is het, ik ben dankbaar dat ik adem. Ik ben dankbaar dat ik een dak boven mijn hoofd heb. Het zijn de simpelste dingen. Maar het is niet zo simpel. Het blijft simpel totdat je het niet hebt. En dan zie je hoe kostbaar het is. Dus vandaag wil ik dat we gezamenlijk die shift gaan maken. Zit even en vraag jezelf af, waarvoor ben ik dankbaar? Wat voor energie moet mijn dag hebben en welke drie goals wil ik vandaag behalen? En mocht het zijn dat je maar één hebt behaald of niet, at least you've tried. Dus een hele goede morgen voor de mensen die er pas zijn. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Ja, maar dat gebeurt wanneer je snel wil praten. Maar we gaan lekker verder met deze van Bob Marley.

0: streden en föhnen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

Lim FM 91.7. Ook te beluisteren via limfmsu.com. En het is nog steeds 30 Minutes of Love. En natuurlijk, ik wil dat jullie verliefd raken. Maar laat die liefde eerst bij jezelf beginnen en dan gaat het verder.

guess I think we both say a little too much today.

0: 75 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwartenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on LIM.
3: Als de moed niet stijgt met de moeilijkheden, is er van moed helemaal geen sprake.
4: U luistert nog steeds naar LIM FM 91.7, ook te beluisteren via limfmsu.com. En ja, vandaag breng ik jullie die midweek momentum vibes. Vandaag is woensdag 16 september 2026. En zoals jullie weten, breng ik jullie vandaag in die heerlijke stemming op deze prachtige ochtend. Let goed op jezelf. Wees lief voor jezelf, maar ook voor je medemens. En als je in het verkeer bent, onthoud, we hebben linksverkeer, die rechterbaan is om in te halen. Hebben jullie alsjeblieft, houden jullie rekening met elkaar en natuurlijk gebruik je verkeersfatsoen. We gaan nu een beetje, yes, je weet het, 's morgens doen we een beetje die Koroesafel en daarna het nieuws gaan we lekker los. Er zijn enkele commercials die eraan komen en het nieuws natuurlijk, maar voor nu gaan we even terug in de tijd.

0: ci smalontu, danti de da u kondoro bakananga na beskopu, oftewel na odofuna de. En abeskopu fti de, da takso, lengre. Awani frifuweri su, ma ano sabi. Tak na lek doru aigo chisi. En dat wil ze gemeene mensen, maak geen slapende honden wakker, oftewel, roep geen geesten op die je niet kan bezweren. Lengre, awani frifuweri su, ma ano sabi, tak na lek doru aigo chisi.
1: Shoo.

U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmsu.com. En zoals beloofd geef ik jullie die Koru Savu van deze ochtend. En ik breng jullie die Midweek Momentum vibes. We gaan nu richting het nieuws. U hoort mij zo meteen weer even. En na het nieuws, dan gaan we lekker los. Maar voor nu geniet u lekker van onze muziek. En...

0: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 16 september. Pindasoep met kip en zoutvlees, bruine bonen met kip en rookworst, sperrips uit de oven met aardappelsalade en visballen. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: gemis, afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: nigga.
1: Hey, Biggie, stand up. Want if you want one professional junta, na in browser in deniman. If you ready for start na one new stable job. If you ready for rock up the BG bedrijf na nga ambassade. If you ready for the man city Comoro Hikwa opleiding. If you ready for rock na nga den K9 Dago, drones, scanners, na nga den moro nyong tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser, safety through innovation.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7, limfm.com. Vandaag is woensdag 16 september. Om de brain drain in de gezondheidssector tegen te gaan en de waardering voor verpleegkundigen te vergroten, heeft de regering besloten om een nieuwe loonreeks voor zorgwerkers in te voeren. Minister Misikaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid laat weten dat met name gespecialiseerde verpleegkundigen dringend behouden moeten worden. De nieuwe loonreeks moet ertoe leiden dat verpleegkundigen eind november tussen de 700 en 1000 US dollar per maand verdienen. Met de aanpassing zal het inkomen van de zorgwerkers volgens Misikaba aanzienlijk hoger liggen dan wat men momenteel verdient. De verhoging wordt gefaseerd ingevoerd via onder meer hogere overbruggingstoelagen. Middag-, wacht- en vervoerstoelagen als ook overuren komen erbij. Om dit te financieren is het plan de lichtdagtarieven aan te passen naar marktconforme bedragen. Tussen 2019 en 2025 hebben 1000 verpleegkundigen het land verlaten. Het gaat onder meer om verpleegkundigen in de neonatale zorg, intensive care en operatiekamers. Wij zullen, zegt Misikaba, alles doen om de brain drain te stoppen. De loonreeks is één stap, maar wel een belangrijke stap in herwaardering van zorgwerkers. De NV Energiebedrijven Suriname, de EBS, heeft een systeem bedacht en ingevoerd waarbij verbruikers dagelijks kunnen nagaan wanneer hun buurt zal worden uitgeschakeld als gevolg van het loadsheddingsproces. De spokesperson van de EBS, mevrouw Denise de Jong, gaf ons gisteren wat meer informatie.
1: De situatie van loadshedding is een beetje anders dan wat we de voorgaande jaren hebben gehad. De voorgaande jaren konden we een beetje voorspellen wanneer loadshedding zou plaatsvinden. Maar nu is de situatie dusdanig, de capaciteit is zo krap, we hebben geen reservevermogen. Dus het inschatten wanneer, hoe laat en welke omgeving uitgeschakeld gaat worden, dat gaat heel moeilijk. Het is heel kort voor de uitschakeling, is dat eigenlijk zeg maar bekend bij ons. Omdat het te maken heeft met de manier hoe stroom op dat moment gebruikt wordt. We zien een verband tussen het warme weer en stroomverbruik. Wat we normaliter gewend zijn, kijk, de vraag naar energie gedurende de dag is niet altijd constant. Tussen middernacht en in de ochtenduren rond 7 uur hebben we het laagste verbruik. Dan heb je dat vanaf 8 uur het verbruik begint te stijgen. Richting 12 uur. 12 uur hebben we het hoogste verbruik, noemen we het piekverbruik. En normaliter duurt dat 3 tot 4 uren. En dan daalt die weer om weer te stijgen rond 7 uur. En dan daalt die weer rond 10 uur. Wat we nu merken dit jaar is dat eigenlijk vanaf het verbruik begint te stijgen na 8 uur richting 11 uur, 12 uur. Dat hij constant aanhoudt tot bijna middernacht. Dus we hebben met een constante piek te maken. En dat betekent voor de centrales dat machines ook op volle capaciteit moeten draaien. Dus dat maakt de situatie zo fragiel dat mocht het zijn dat in de opwekking er een machine bijvoorbeeld zou uitvallen, defect zou raken in die piek, dat we in één keer een groot vermogen niet beschikbaar hebben. En dat is dan de reden waarom we moeten loodshedden en waarom het eigenlijk niet zo voorspelbaar is of ruim vooraf voorspelbaar is dat we planningen maken en lijsten, dus vooraf publiceren. Dus wij hebben geprobeerd om middels het platform dat we hebben gebouwd om in elk geval de mensen een idee te geven van wat staat op de planning voor de dag.
0: Ja, kan ik ervan uitgaan, aan de hand van wat door u gezegd is, dat zo een loadsheddingsmoment, zo'n stroomonderbreking, ongeveer 4 tot 5 uren kan duren?
1: Nee, we hebben bij loadshedding, hebben we dus het beleid dat we toepassen is dat we mensen niet langer dan 3 uren proberen uit te schakelen. Daarom maken we hebben ook in de bekendmaking vermeld dat als er loadshedding optreedt, dat voor 3 uren zal duren. Dat is de planning. Okay, natuurlijk kan er altijd iets tussen komen, mm-hmm. maar we mikken erop dat we buurten niet langer dan 3 uren uitschakelen.
0: En na die 3 uren gaat dan een andere buurt eruit?
1: Dan gaan andere wijken eruit, ja.
0: Ja.
1: Het heeft te maken met de capaciteit dat op dat moment een tekort aan is. Het platform kan je dus benaderen via verschillende manieren. We hebben een bekendmaking uitgestuurd gisteren met een link. Je zou op de link kunnen klikken. We hebben ook advertenties door uitgaan met niet alleen de link, maar ook een QR-code die je zou kunnen scannen. Dan kom je op de site, dat is loadshedding.ebs.sr. Daar kies je op welke manier je wil zoeken. Op basis van je aansluitnummer of je meternummer, je voert hem in, je klikt zoek en dan gaat het systeem je aangeven. Kom je wel voor op de planning? Of kom je niet voor? En ik moet erbij vermelden, je gaat per dag, net als wat ik al zei, we hebben 2 pieken, 2 piekmomenten en we verdelen de dag in blokken. Dus we gaan 2 keer op, hoe noem je dat? Lijnen die we uitschakelen, gaan we 2 keer per dag updaten. Vandaar dat je dus in de ochtenduren, als je op het platform gaat, krijg je de melding als je nou wel of niet voorkomt. Voor het betreft de planning voor loadshedding in de ochtend / middag. Dat betekent, als je voorkomt in de planning, dan is de kans dat je tussen 12 uur en 6 uur middags uitgeschakeld wordt voor 3 uren. Kom je voor, ga je later op de avond of in de namiddag op het platform en je gaat na, als je voorkomt, dan geldt dat voor loadshedding voor de avond. Dat betekent dat je tussen 6 uur middags en 12 uur 's avonds mogelijk kan worden uitgeschakeld. En ik zeg mogelijk, omdat nogmaals, het is helemaal afhankelijk van de weersfactoren, het verbruik op dat moment, het beschikbaar vermogen op dat moment. Kom je voor op de planning om mogelijk uitgeschakeld te worden, betekent het ook niet speciaal dat je zal worden uitgeschakeld. Omdat de situatie zodanig kan zijn dat het niet nodig is om loadshedding toe te passen. Dus dit is puur om mensen een indicatief beeld te geven van wat onze planning is indien we met loadshedding te maken hebben.
0: Maar kan het zijn dat dat 1 week, ik zeg maar wat, Benny Spark 2 keer per dag wordt uitgeschakeld?
1: Dus vanwege loadshedding,
0: ja,
1: zou dat niet mogelijk zijn. We plannen dusdanig dat buurten die bijvoorbeeld vandaag in de ochtenduren gepland staan en uitgeschakeld zijn, dat ze bijvoorbeeld niet op de middaglijst voorkomen. En ook niet op de komende dagen. Toch? Dat is alleen maar om de mensen, ja, het is een lastige situatie, dus je wil de mensen zoveel mogelijk, zo min mogelijk achter elkaar uitschakelen.
0: Ja.
1: Dus dat zou niet kunnen. Wat wel kan, is tijdens loadshedding heb je nog steeds dat er gewoon storingen optreden, we plegen ook onderhoud maken we vooraf bekend, maar het kan ook dat er plotseling een storing optreedt. Dus ook belangrijk is dat als je gebruik maakt van het platform, dat je misschien een melding krijgt van u staat niet gepland voor loadshedding ochtendmiddag, maar je hebt wel geen stroom, dan kan het dat er een storing is in de buurt.
0: Ja, ja.
1: Dan is mijn advies om het nummer 139 te raadplegen. 139 hebben we een automatische melder, stroommelder, die aangeeft als er storingen zijn. En als dat ook niet het geval is, want dat zou ook kunnen, dat er geen storing is gemeld, en dat je ook niet voorkomt op de loadsheddinglijst, dan zou je contact kunnen maken met onze klantenservice. En dat is op het nummer 1-4-5 of 1-3-9.
0: Mevrouw Denise de Jong, de PR van de NV Energiebedrijven Suriname, EBS, over wat genoemd wordt het schema van het loadsheddingsproces of de loadsheddingsprocedure. Het kabinet van de president neemt afstand van een online oproep voor subsidie van 50.000 SRD aan gezinnen en jongeren. Benadrukt wordt dat bekendmakingen over sociale ondersteuning vooralsnog via de officiële overheidskanalen verlopen. In de nep-oproep wordt aangegeven dat gezinnen een aanvraag kunnen doen om in aanmerking te komen voor een subsidie van 50.000 SRD. Deze ondersteuning zou komen vanuit het Nationaal Fonds voor Gezins- en Jeugdondersteuning. In het fakebericht wordt verder aangegeven dat de Surinaamse overheid de voornoemde subsidie heeft goedgekeurd voor gezinnen en jongeren. Verder wordt gesteld dat de betalingen voor deze maand al zijn begonnen en dat geïnteresseerden zich nu kunnen aanmelden om een van de begunstigden te worden. De valse oproep gaat gepaard met een eveneens valselijk gemaakte link. Ten overvloede wordt benadrukt dat de oproep waarbij er een foto van de president ook nog prijkt, niet van de overheid afkomstig is. Daarnaast wordt onderstreept dat er geen nationaal fonds voor gezins- en jeugdondersteuning bestaat en dus ook geen hulpfonds van de Surinaamse overheid. Het ministerie van Economische Zaken heeft onlangs Tourism Safety Guide gepresenteerd. De veiligheid binnen de toerismesector staat centraal. Iedereen binnen de toerismeketen moet bekend zijn met de protocollen in dit kader. Demus John is de projectleider en hij zei het volgende aan de communicatiedienst Suriname.
2: Het doel van het project is om ervoor te zorgen dat Surinamers, ondernemers, service providers weten, protocollen hebben om veilig toerisme, veilig reizen te kunnen bewerkstelligen, te bevorderen. Verder hebben we dus ook nog een ander deel waarbij we zeggen van, hey, weet je, we hebben een prachtig land, we hebben mooie orde, mooie dingen die we in Suriname doen. Nou, dat willen we via een campagne laten zien aan onze mensen. Het belang van dit project, het grootste belang van dit project is dat we dus veilig toerisme kunnen bevorderen. Dus mensen krijgen protocollen. Service providers, zij het, een restaurant, een hotel, een bootsman, noem maar op. Iedereen in de toerismeketen die heeft toegang tot een portal waar ze kunnen zien welke protocollen er zijn. Maar ook de toerist, de buitenlandse toerist, de Surinaamse toerist, die kan kijken van, hey, luister, ik ga daar naartoe, ik ga op een boot stappen. Wat heb ik nodig? Waarop moet ik letten? Ik ben bij de rivier, mag ik hier zwemmen? Wat is veilig? En hoe kan ik veilig zijn? Hoe kan ik veilig vertoeven? Er zijn meerdere initiatieven, maar deze is dus een eentje waarbij we dus wel echt landelijk op zullen gaan. Het eerste gedeelte is dat we de corridor Paramaribo boven Suriname hebben genomen. Omdat je daar toch alle onderdelen, het heel druk voor buitenlandse en Surinaamse toeristen. Het is een heel drukke corridor. En we hebben dus wel de plannen om dat landelijk te gaan doen. Zodat je één applicatie hebt waarbij iedereen kan zien van, hey, weet je, dit is er allemaal te beleven in ons land. En op deze manier kan ik het veilig doen. Wat we gedaan hebben eerder al is met alle actoren, met de politie, met de orde. Eigenlijk met alle actoren hebben we samen gezeten. We hebben gekeken naar wat is er nodig om dit te kunnen doen. Bedenk even dat je gaat naar boven Suriname. Je gaat misschien naar Anola. En vanaf het begin kan je op de applicatie zien, ik ga in de bus stappen. je weet dat de bus dat het veilig is, want de buschauffeur die heeft zijn protocollen. Je kan inscannen op een QR-code, zodat iedereen weet, de autoriteiten weten, hey, je bent om 9:00 in de bus gestapt. Als je om 12:00 niet ergens bent aangekomen, dan weten we van, hey, er is iets aan de hand, we moeten kijken. En we hebben de gegevens die je met ons hebt gedeeld, we weten hoe we moeten contacten, we weten je te vinden. Jij voelt je ook veiliger en je weet hoe je jezelf veilig moet houden. Dat zijn een beetje de nieuwe dingen en wat we allemaal willen hebben. En als je op Atjoni aankomt, kan je ook inscannen. Maar je kan ook zeggen van, hey, weet je wat, ik laat mijn locatie aan, dus het gaat automatisch inscannen. En de autoriteiten, die kunnen allemaal meekijken en meezien van, hey, luister, er is een issue daar. Maar zij, er is een probleem op de weg, een deel van de weg is weggewassen, dan ziet en de buschauffeur en jij en iedereen die van die weg gebruik gaat maken, hey, er is een melding hier op mijn telefoon, er is een issue daar, laat me daarmee rekening houden. Of er is zware regenval geweest, laat me daar toch rekening mee houden. Dus het zal je gevoel van veiligheid verhogen. Vooral mensen die toch, weet je, kan een beetje huiverig zijn. Je kent de situatie niet op plek. Het is altijd goed om dan toch die veiligheid te hebben en dat er geen calamiteiten plaats. Ze kunnen plaatsvinden, maar we weten dat de autoriteiten dan sneller op locatie zijn.
3: De ruim 130 crash- en peuterleidsters die in augustus de eendaagse training in verkeerseducatie hebben gevolgd, kregen gisteren een certificaat van het Verkeersveiligheidsinstituut VVI. De uitreiking stond in het teken van de afsluiting van de Verkeersveiligheidsmaand, die eveneens gisteren plaatsvond in het Lalaroek-gebouw. De training aan de groep legt volgens VVI-directeur Joanne Adrai de basis voor structurele educatie op jonge leeftijd. We voeren u in deze nieuwsuitzending terug naar de toespraak van Adrai.
4: Ik ben dankbaar voor de activiteiten en de gezamenlijke inspanningen die we hebben gehad de afgelopen periode gedurende de verkeersveiligheidsmaand met alle stakeholders en alle medewerkers team en wat we allemaal samen hebben kunnen bereiken. Maar tegelijkertijd ben ik ook verdrietig voor het feit dat ondanks alle inspanningen en alles dat wij allemaal hebben neergezet, dat er toch veel ongevallen er zijn. We hebben nog geen daling gemerkt. En dan is het de vraag, wat moeten we nog doen dat de gemeenschap snapt dat wat de instituten doen, de overheid doet, te maken heeft met jouw eigen leven. Wat moeten we nog doen? Zojuist heeft de OMI aangehaald dat we in de maand verkeersveiligheidsmaand 15 augustus tot 15 september hebben afgesloten met 11 doden. En de ongelukken zijn niet te onderschatten. In vergelijking met vorig jaar waren er maar 5 doden. En dit jaar zijn er 11. En de vraag is, waaraan ligt het? En natuurlijk als we kijken in onze data, dan is er veel meer sprake van gedragingen. Ik citeer dit, dat we kunnen niet onder banken en stoelen schuiven dat weginfrastructuur ook een grote bijdrage levert, maar het allergrootste ligt aan ons gedrag. Dat jullie als crashlijsters hier zijn structurele maatregelen die wij aan het treffen zijn vanuit het Verkeersveiligheidsinstituut om het verkeersgedrag van onze Surinaamse burgers vanaf jongs af te beïnvloeden. En ik stel het zeer op prijs dat jullie allemaal hier wilden zijn en tijdens de trainingen. En ik zag ook de leergierigheid van elk van u om het overdracht te doen. Jullie hebben niet een makkelijke taak. Daarvan ben ik bewust. En dat we weten dat jullie een verzameling hebben van allerlei kinderen met die jullie vanaf baby eigenlijk moeten opvoeden. Jullie moeten ze de weg leren naast hun moeder. Zou ik zeggen, zijn jullie hun tweede thuis. En de opvoeding begint bij de crèches. Dan loopt het door naar de basisscholen. En vandaar dat we zeggen dat we beginnen met de crèches, om het verkeersgedrag vanaf baby al aan te leren, totdat ze een volwassen persoon zijn. En dan geloven we dat na x aantal jaren dat we een ander Suriname hebben, dat we andere denkende Surinamers hebben. Maar natuurlijk zitten we met de uitdaging van u en ik, die het misschien niet vanaf jongs af hebben gehad, maar dat we het nu aanleren en dat wij het gewoon in onszelf moeten gaan proppen en de bewustwording van zelf moeten gaan creëren en de verantwoordelijkheid. En dat is de grootste uitdaging. Je dacht, bigis matranga, jesi moro chiningri. Waarom zou de politie moeten optreden als we allemaal verantwoordelijk waren? En meneer O'Brien heeft het zojuist aangehaald. De politie wil jullie niet onaangenaam zijn, maar het gaat slechts om de veiligheid van een ieder. Het moment dat jij je begeeft op de openbare weg, hebben ze de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat wij veilig zijn over de openbare weg. En toch zien we dat mensen toch met het bed ernaar gooien, wat heel verschrikkelijk is. Maar goed, de crèchelijsters zijn hier, is een heugelijke feit om te vieren. Is een heugelijke feit omdat het pas het begin is van ons succes, waarnaartoe we willen gaan. Ik feliciteer u allen. En dat jullie de kennis die jullie hebben gehad, dat jullie dat kunnen overdragen aan onze jonge pupillen en ook anderen in uw omgeving. Laten we iedereen binnen onze omgeving dusdanig beïnvloeden om samen de aantal verkeersongelukken te minimaliseren en ook de doden. Het doel is dat we 0 doden hebben. Maar we hebben nog niet eens de helft kunnen reduceren. Wat heel erg triest is. De OD sprak over lege banken. Mensen zijn invalide geraakt. Ik weet niet als jullie van dichtbij hebben meegemaakt wat voor ellende het is voor iemand die, vooral voor een kind die haar moeder, zijn of haar moeder of vader, die verloren. Weet u wat door zo'n kind heen moet gaan? Of een moeder verliest een kind in het verkeer, terwijl we het kunnen voorkomen. Laten we allemaal ons best doen om dit te voorkomen en dat het niet meer plaatsvindt. De minister van laatst in de vergadering willen we een politiestaat hebben, want het eerste dat je hoort, Poneshidens Koto. Voor je eigen veiligheid moet je de politie zien om te weten dat je moet houden aan de snelheidslimieten. Maar ja, ik feliciteer nogmaals alle crèchelijsters. Ik weet niet, misschien reageer ik op is mijn speech een beetje emotioneel, omdat we het doel niet hebben bereikt. En als we het doel niet hebben bereikt, zijn we nog niet waar we moeten zijn. En dan is het geen feit om te gaan vieren. Maar we zullen steeds blijven timmeren aan de weg om het doel te behalen. En het is iets van Suriname. En ik vraag aan Suriname dat we dit gezamenlijk moeten tackelen en dit gezamenlijk moeten oppakken. En het zal zeker lukken.
3: Minister Harish Manohar van Justitie en Veiligheid sprak ook waardering uit voor de cursisten. Hij wees daarbij ook op het onverantwoordelijk gedrag van mensen die zich misdragen in het verkeer.
5: Het doel van het ministerie van Justitie en Veiligheid is om te zorgen voor de openbare orde en rust middels repressieve en preventieve criminaliteitsbestrijding. Repressief betekent optreden middels handhaving en repressief is ervoor zorgen dat het niet gebeurt, dat na wat ons is opgevallen bij de afsluiting vandaag hier van de verkeersveiligheidsmaand is dat er dan staan 74 verkeersdoden, bestaande uit 9 vrouwen en 74 min 9. Ik kan het eens meer tellen, 65 vrouwen, mannen. Allemaal mannen, meer of min onder de 40 jaar. En het ministerie heeft sedert mijn aantreden en het gewijzigd beleid heel wat successen geboekt. Op het gebied van directe criminaliteitsbestrijding, op het gebied van handhaving, op het gebied van zichtbaarheid, op het gebied van optreden. En dat kunnen we simpelweg illustreren voor wat betreft het verkeer, dat de boetes van 6 ton per maand naar 4 en 5 miljoen per maand zijn opgetrokken. Daarnaast hebben we de boetes verhoogd. Er is wederom een voorstel gekomen van het Verkeersveiligheidsinstituut om alle boetes integraal te verhogen met 150%, waardoor het houden van een cellulair zou kunnen gaan van 2000 naar 5000 SRD en ga zo maar verder. De bedoeling is nimmer, zoals meneer O'Brien heeft aangegeven, dat we optreden om onaangenaam te zijn of om mensen te straffen. En ik ben vandaag niet hier gekomen voor dat ik weer in is. Maar we zijn weer de sluiting van de verkeersveiligheidsmaat. Hier in deze zaal hebben we enkele weken geleden afgekondigd een commitment. Een commitment dat we gezamenlijk volk en regering tot aan 2030 toe werken aan het reduceren van alle verkeersongevallen met minimaal 50% om te voldoen onder andere aan één van de VN targets. En wanneer we naar dat gedeelte kijken, we zien tegen het licht dat wij op heel wat punten wel zijn gegroeid. Mag ik u aangeven, zoals ik het op meerdere podia heb gezegd, dat we op drie punten nog niet zijn waar we moeten zijn. Dat is verkeer. 1.

hebben te maken met het gedrag van ons. Onze intrinsieke normen en waarden, de manier waarop we in het leven staan. En dat is een bijzonder zorgpunt en zorgwekkend waar we ook gezamenlijk naar moeten kijken. Hoe lopen ze even toch? Ook hoe lopen ze even? Je kwam aan vies, zomaar je ook niet op je buurman neer. Dat is weer gebeurd op Galileer gisteren. Neefjes, twee oom neer en komt te overlijden. Mensen gaan naar een feest, die drie is op je zodanig. De volgende dag, wanneer je bent ontnuchter, ontdek je dat je iemand hebt doodgereden. Mensen worden in beschonken toestand aangehouden tijdens de verkeerscontrole. Schelden die politie en zijn uniform uit voor alles wat bestaat en niet bestaat. Lek aan de kwekie. Lek aan de wang massa kwekie. Lek nooit als je wang gram massa kwekie. Wanneer we naar deze dingen kijken, dan betekent het ook dat de overheid anders moet optreden. In dat kader hebben we een aantal zaken wederom voorbereid om ook dit vraagstuk het hoofd te bieden. Maar veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, dames en heren. Vandaar dat we op 3 augustus ook de naam van het ministerie van Justitie en Politie na bijkans 100 jaar, minimaal 75 jaar, op de verjaardag van het ministerie zelf, hebben gewezen naar Justitie en Veiligheid. Omdat het veiligheidsketen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, niet alleen iets van de politie of van de brandweer of van de BDS of van de korps penitentiaire ambtenaren. Het is makkelijk om de vinger te wijzen. Wat doet die politie maar? Wat doet de minister? Maar wat doe je zelf? Odi Langveld gaf net aan dat wij ouders die e-bikes kopen. Wij ouders zien dat onze kinderen in beschonken toestand naar huis komen. Wij zien de red flags. U kiest bewust ervoor om in een auto te stappen met een dronken bestuurder. Is nog gek toch? Ach, gek, niet gek. Hij heeft even gedronken. Je ziet dat hij dronken is, je ziet dat hij lauw, je ziet dat hij zweeft op straat. U doet dat samen. Wanneer de politie u aanhoudt, dan gaat u zeggen, wanneer geeft u allemaal kans? Nee, hij moet naar bureau. Schoopt u tegen 500 SMD met allemaal doen. Wat moet u daarna? De politie kan niet doen. Wat gaat u daarna worden? De politie is corruptief. Wie heeft het geïnstigeerd? Wanneer we deze vraagstukken elke keer van ons bord afschuiven en zeggen anomie, anomie, anomie. Hoe komt het dat de resultaten daar zijn? Want dit is wat we zeggen. Dit is wat internationaal wordt geregistreerd en dit is wat onze mensen pijn doen. De OD, de directeur, zei zo dat niemand dit leed heeft ervaren. Ik denk helaas, thans met het gedrag dat we etaleren, in elke omgeving, in elke familie, in elke vriendenkring, er al iemand is omgekomen in het verkeer. En wanneer we kijken naar 74 mannen en 9 vrouwen, allemaal in de bloei van hun leven, betekent dat dat het mensen zijn die hun gezinnen niet meer kunnen verzorgen. Mensen veranderen in eenouder gezinnen. Kinderen hebben geen vader meer, want als ze die vader gaan hebben, of hebben nooit meer een man als voorbeeldfiguur. Of een moeder inkomen gaat kwijt en komt een stiefmoeder. Wij hebben een verantwoordelijkheid. Of een kind, zoon of dochter, enig kostwinner, je valt uit. Wat moet je moeder doen? Wat moet je oma doen? Wanneer wij leven, vanaf wij leven, zijn we verantwoordelijk voor elkaar. En in de wet is het duidelijk gesteld dat wanneer u deelneemt aan het verkeer, bent u verantwoordelijk voor het rijgedrag van uzelf en de veiligheid van een ieder die op dat moment aan het verkeer in uw omgeving deelneemt. Ik snap die e-bikers niet. Het ministerie heeft de aankondiging al gedaan. De VVI heeft haar heringsalen rond. De afdeling van meneer O'Brien en meneer Bantu en meneer Banda en meneer Dean Mohammed, die hebben ook hun instructies al uitgevoerd. En ieder weet dat de web e-bike

0: Kings of 1 Januari 2027 van krag sal hê. Niemand het die extra help gehad. In die gedeel, hebben zoals de OB heeft gezegd, meer mensen in deze vakantie voor hun kinderen een e-bike gekocht. En de boodschappen komen ook voor de minister, met minister White Jazzer, aan de minister in de Kamoni. Naar wie we Kamoni, ik wou niemand bij, want e-bike die we meisje niet kan bij. Met Manorak ook is de vervoerman. Manorak ook is de vervoerman. Met de man vervoerman, ook is die. Dan heb je nog iets te doen. Mijn ook is Tamara, al krijg ik pakketje over een jaar of twee jaar. Maar mijn vrienden, en de mijn vrienden, dat moet zo doen. Maar als je dood bent, kan ik je niet terugbrengen. Als je permanent arbeidsongeschikt bent geraakt, kan ik dat niet voor u herstellen. In natuurlijk wat ik panna je los afeten, weet je wat voor druk dat lijkt op je familie. Hoeveel voorbeelden moeten we geven? Elk hier in de zaal aanwezig kent het gevaar van onverantwoordelijk regendrag in het verkeer. Maar soms denk ik dat we verder moeten gaan naar een stukje respect voor het leven en zaken die in de grondwet zijn opgeroepen.
1: Aldus minister Harish Manohar van Justitie en Veiligheid. Hij sprak gisteren bij de afsluiting van de verkeersveiligheidsmaand in het Lalaroek gebouw.
2: En met de bijdrage van Jason Pinas zijn wij gekomen aan het eind van deze nieuwsuitzending. Wij bedanken u voor het luisteren.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

Zo, u luistert nog steeds naar LIM FM 91.7. Ook te beluisteren via limfmc.com. En ik ben weer terug en we gaan het nu super, super gezellig maken. Maar alvorens we daarmee verder gaan, wil ik een ieder die een sterfgeval heeft, een loved one heeft verloren, heel veel sterkte toewensen, een dikke brasa. Degene die ziek zijn, wens ik jullie beterschap toe, full recovery. En natuurlijk mogen we degene niet vergeten die wat te vieren hebben. Ben je vandaag jarig, ben je geslaagd, ben je over, of heb je gewoon een mijlpaal bereikt? Nou, ik feliciteer je van harte. We zijn er voor ieder en we gaan het nu gewoon even lekker gezellig maken. We hebben vanochtend die Korusafu gehad. Het is nog steeds ochtend hoor, maar we gaan nu lekker gezellig los. En ik start een beetje op een rustige toon, maar we starten met deze.

0: Yama?
1: Enough, mama mi. One minimum bribe dat toch is een precies €100 no mo Jim.
0: Maar dat had ik je beloofd.
1: Maar deze nog maar zijn €50 Jim alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo Langa in mijn beren.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is van je moeder? Nee, ma.
0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
1: Anomuso, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De cello. Dat is meer als je brok aan gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, als je bossena €100 eten, zorg dat je doet via Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De oorsmal het midden je direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, Amoni zei bossen gis. Schoon, maar ik kan zijn gym ook doen.
0: Mama!
2: Hier heeft u het menu van Eethuis Esseline op 16 september 2026. Sweet osso nasi, sweet osso bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, gele pesi moxalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met Omaha speciale saus, snert met kip, kippenworstjes en rookworst erin en als add-on zoutvlees, amsoi mix gerookte kip, en zoutvlees en als groente hebben wij kousenband, kaisoi en oker. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esselina. Anja osso nanga a echte sweet tissy fufosi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu en voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74 87 679. Eet smakelijk!

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 16 september. Pindasoep met kip en zoutvlees, bruine bonen met kip en rookworst, sperrips uit de oven met aardappelsalade en visballen. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

Ja, en u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmc.com. Ik breng u nog steeds die midweek momentum vibes en het wordt lekker gezellig. Het gaat er lekker gezellig aan toe. Ik weet dat jullie ervan genieten in het verkeer, maar let natuurlijk op als je in het verkeer bent, als je aan het werk bent, swing gewoon lekker mee en let's get in the vibe today. Ik kom maar ja.

En een special shout-out aan degene die achter de machine zitten, degene die bezig zijn te craften. Een special big-up naar jullie toe, want ik weet dat het heel veel energie van jullie vergt. En daarom is deze gezelliger voor jullie.

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is

0: Zo, u luistert dan steeds naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmc.com. En ik breng u nog steeds die midweek momentum vibes. Ik heb nog een kwartiertje met jullie, dus we gaan gewoon lekker gezellig verder. Maar voordat we verder gaan, wil ik jullie wel even iets zeggen. Elke dag sta ik op met deze quote. Yesterday is history, tomorrow is still a mystery, and today is a gift. That's why we call it the present. We hebben vandaag alleen nog. Geniet ervan. Focus je op wat er voor je staat en wat je hebt. En ik snap het, je wil graag heel veel dingen voor elkaar krijgen, maar begin met dankbaar zijn voor wat je nu hebt. Want ik weet zeker dat alles wat je nu hebt, dat je eens hebt gebeden ervoor. Dus start vandaag daarmee.
1: Yes.

zo, en jullie weten al wat ik ga zeggen. Botraswiti Mabari Mutapu. We zijn aan het einde van, tenminste ik ben aan het einde van mijn shift. Natuurlijk gaat Lim gewoon lekker gezellig verder. Ik hoop dat ik jullie deze prachtige ochtend in de mood heb kunnen brengen. Ik hoop dat ik jullie moed heb kunnen toespreken. Ik hoop dat ik jullie een dikke braas heb kunnen geven met alle muziek dat ik heb afgedraaid en alle informatie die ik jullie heb doorgespeeld. Ik wens jullie een prettige woensdag verder en jullie horen me vrijdagochtend weer en dan gaan we het weer lekker gezellig maken. Maar voor deze woensdag zeg ik bye bye, swai swai, en ik ga eruit met deze.

0: Yeah, we feel thing, nigga.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: Rustig, dikke rustig, amai drea. Rustig, rustig.
1: Umwe kama.
0: Oi, numwe kama.
1: Fai umwe kama. Lu wakadape, ai, go. Hey, dik alasan. Kugwe snel, dik alasan. Hey, wakti. Luku wantar kudape. Oke, okay, Arkino, taye back. Woteke mi. Ya, wantar kwa fuma kote kusan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation.
0: Maar wat san, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improcer NV.
3: Hier heeft u het menu van Eethuis Esseline op 16 september 2026. Sweet osso nasi, sweet osso bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, gele pesi moxalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met Omaha speciale saus, snert met kip, kippenworstjes en rookworst erin en als add-on zoutvlees, amsoi mix gerookte kip, en zoutvlees en als groente hebben wij kousenband, kaisoi en oker. Wilt u opnieuw verlief raken? Kom dan naar Eethuis Esselina. Anja osso nanga a echte sweet tissie fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu en voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74 8767 9. Eet smakelijk!

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is woensdag 16 september. Om de brain drain in de gezondheidssector tegen te gaan en de waardering voor verpleegkundigen te vergroten, heeft de regering besloten om een nieuwe loonreeks voor zorgwerkers in te voeren. Minister Misikaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid laat weten dat met name gespecialiseerde verpleegkundigen dringend behouden moeten worden. De nieuwe loonreeks moet ertoe leiden dat verpleegkundigen eind november tussen de 700 en 1000 US dollar per maand verdienen. Met de aanpassing zal het inkomen van de zorgwerkers volgens Misikaba aanzienlijk hoger liggen dan wat men momenteel verdient. De verhoging wordt gefaseerd ingevoerd via onder meer hogere overbruggingstoelagen. Middag-, wacht- en vervoerstoelagen als ook overuren komen erbij. Om dit te financieren is het plan de lichtdagtarieven aan te passen naar marktconforme bedragen. Tussen 2019 en 2025 hebben 1000 verpleegkundigen het land verlaten. Het gaat onder meer om verpleegkundigen in de neonatale zorg, intensive care en operatiekamers. Wij zullen, zegt Misikaba, alles doen om de brain drain te stoppen. De loonreeks is één stap, maar wel een belangrijke stap in herwaardering van zorgwerkers. De NV Energiebedrijven Suriname, de EBS, heeft een systeem bedacht en ingevoerd waarbij verbruikers dagelijks kunnen nagaan wanneer hun buurt zal worden uitgeschakeld als gevolg van het loadsheddingsproces. De spokesperson van de EBS, mevrouw Denise de Jong, gaf ons gisteren wat meer informatie.
1: De situatie van loadshedding is een beetje anders dan wat we de voorgaande jaren hebben gehad. De voorgaande jaren konden we een beetje voorspellen wanneer loadshedding zou plaatsvinden. Maar nu is de situatie dusdanig, de capaciteit is zo krap, we hebben geen reservevermogen. Dus het inschatten wanneer, hoe laat en welke omgeving uitgeschakeld gaat worden, dat gaat heel moeilijk. Het is heel kort voor de uitschakeling is dat eigenlijk zeg maar bekend bij ons. Omdat het te maken heeft met de manier hoe stroom op dat moment gebruikt wordt. We zien een verband tussen het warme weer en stroomverbruik. Wat we normaliter gewend zijn, kijk, de vraag naar energie gedurende de dag is niet altijd constant. Tussen middernacht en in de ochtenduren rond 7 uur hebben we het laagste verbruik. Dan heb je dat vanaf 8 uur het verbruik begint te stijgen. Richting 12 uur. 12 uur hebben we het hoogste verbruik, noemen we het piekverbruik. En normaliter duurt dat 3 tot 4 uren. En dan daalt die weer om weer te stijgen rond 7 uur. En dan daalt die weer rond 10 uur. Wat we nu merken dit jaar is dat eigenlijk vanaf het verbruik begint te stijgen na 8 uur richting 11 uur, 12 uur. Dat hij constant aanhoudt tot bijna middernacht. Dus we hebben met een constante piek te maken. En dat betekent voor de centrales dat machines ook op volle capaciteit moeten draaien. Dus dat maakt de situatie zo fragiel dat mocht het zijn dat in de opwekking er een machine bijvoorbeeld zou uitvallen, defect zou raken in die piek, dat we in één keer een groot vermogen niet beschikbaar hebben. En dat is dan de reden waarom we moeten loodshedden en waarom het eigenlijk niet zo voorspelbaar is of ruim vooraf voorspelbaar is dat we planningen maken en lijsten, dus vooraf publiceren. Dus wij hebben geprobeerd om middels het platform dat we hebben gebouwd om in elk geval de mensen een idee te geven van wat staat op de planning voor de dag?
0: Ja, kan ik ervan uitgaan, aan de hand van wat door u gezegd is, dat zo'n loadsheddingsmoment, zo'n stroomonderbreking, ongeveer 4 tot 5 uren kan duren?
1: Nee, we hebben bij loadshedding, hebben we dus het beleid dat we toepassen is dat we mensen niet langer dan 3 uren proberen uit te schakelen. Daarom maken we hebben ook in de bekendmaking vermeld dat als er loadshedding optreedt, dat voor 3 uren zal duren. Dat is de planning. Okay, natuurlijk kan er altijd iets tussen komen, maar we mikken erop dat we buurten niet langer dan 3 uren uitschakelen.
0: En na die 3 uren gaat dan een andere buurt eruit?
1: Dan gaan andere wijken eruit, ja.
0: Ja.
1: Het heeft te maken met de capaciteit dat op dat moment een tekort aan is. Het platform kan je dus benaderen via verschillende manieren. We hebben een bekendmaking uitgestuurd gisteren met een link. Je zou op de link kunnen klikken. We hebben ook advertenties door uitgaan met niet alleen de link, maar ook een QR-code die je zou kunnen scannen. Dan kom je op de site, dat is loadshedding.ebs.sr. Daar kies je op welke manier je wil zoeken. Op basis van je aansluitnummer of je meternummer, je voert hem in, je klikt zoek en dan gaat het systeem je aangeven. Kom je wel voor op de planning of kom je niet voor? En ik moet erbij vermelden, je gaat per dag, net als wat ik al zei, we hebben 2 pieken, 2 piekmomenten en we verdelen de dag in blokken. Dus we gaan 2 keer op, lijnen die we uitschakelen, gaan we 2 keer per dag updaten. Vandaar dat je dus in de ochtenduren, als je op het platform gaat, krijg je de melding als je nou wel of niet voorkomt voor wat betreft de planning voor loadshedding in de ochtend / middag. Dat betekent, als je voorkomt in de planning, dan is de kans dat je tussen 12 uur en 6 uur 's middags uitgeschakeld wordt voor 3 uren. Kom je voor, ga je later op de avond of in de namiddag op het platform en je gaat na, als je voorkomt, dan geldt dat voor loadshedding voor de avond. Dat betekent dat je tussen 6 uur 's middags en 12 uur 's avonds mogelijk kan worden uitgeschakeld. En ik zeg mogelijk, omdat nogmaals, het is helemaal afhankelijk van de weersfactoren, het verbruik op dat moment, het beschikbaar vermogen op dat moment. Kom je voor op de planning om mogelijk uitgeschakeld te worden, betekent het ook niet speciaal dat je zal worden uitgeschakeld. Omdat de situatie zodanig kan zijn dat het niet nodig is om loadshedding toe te passen. Dus dit is puur om mensen een indicatief beeld te geven van wat onze planning is indien we met loadshedding te maken hebben.
0: Maar kan het zijn dat dat 1 week, ik zeg maar wat, Benny Spark 2 keer per dag wordt uitgeschakeld?
1: Dus vanwege loadshedding,
0: ja,
1: zou dat niet mogelijk zijn. We plannen dusdanig dat buurten die bijvoorbeeld vandaag in de ochtenduren gepland staan en uitgeschakeld zijn, dat ze bijvoorbeeld niet op de middaglijst voorkomen. En ook niet op de komende dagen. Toch? Dat is alleen maar om de mensen, ja, het is een lastige situatie, dus je wil de mensen zoveel mogelijk, zo min mogelijk achter elkaar uitschakelen.
0: Ja.
1: Dus dat zou niet kunnen. Wat wel kan, is tijdens loadshedding heb je nog steeds dat er gewoon storingen optreden. We plegen ook onderhoud. Onderhoud maken we vooraf bekend. Maar het kan ook dat er plotseling een storing optreedt. Dus ook belangrijk is dat als je gebruik maakt van het platform, dat je misschien een melding krijgt van u staat niet gepland voor loadshedding ochtendmiddag, maar je hebt wel geen stroom, dan kan het dat er een storing is in de buurt.
0: Ja, ja.
1: Dan is mijn advies om het nummer 139 te raadplegen. 139 hebben we een automatische melder, stroommelder, die aangeeft als er storingen zijn. En als dat ook niet het geval is, want dat zou ook kunnen, dat er geen storing is gemeld en dat je ook niet voorkomt op de loadsheddinglijst, dan zou je contact kunnen maken met onze klantenservice. En dat is op het nummer 175 of 139.
0: Mevrouw Denise de Jong, de PR van de NV Energiebedrijven Suriname, EBS, over wat genoemd wordt het schema van het loadsheddingsproces of de loadsheddingsprocedure. Het kabinet van de president neemt afstand van een online oproep voor subsidie van 50.000 SRD aan gezinnen en jongeren. Benadrukt wordt dat bekendmakingen over sociale ondersteuning vooralsnog via de officiële overheidskanalen verlopen. In de nep-oproep wordt aangegeven dat gezinnen een aanvraag kunnen doen om in aanmerking te komen voor een subsidie van 50.000 SRD. Deze ondersteuning zou komen vanuit het Nationaal Fonds voor Gezins- en Jeugdondersteuning. In het fakebericht wordt verder aangegeven dat de Surinaamse overheid de voornoemde subsidie heeft goedgekeurd voor gezinnen en jongeren. Verder wordt gesteld dat de betalingen voor deze maand al zijn begonnen en dat geïnteresseerden zich nu kunnen aanmelden om een van de begunstigden te worden. De valse oproep gaat gepaard met een eveneens valselijk gemaakte link. Ten overvloede wordt benadrukt dat de oproep waarbij er een foto van de president ook nog prijkt, niet van de overheid afkomstig is. Daarnaast wordt onderstreept dat er geen Nationaal Fonds voor Gezins- en Jeugdondersteuning bestaat en dus ook geen hulpfonds van de Surinaamse overheid. Het ministerie van Economische Zaken heeft onlangs Tourism Safety Guide gepresenteerd. De veiligheid binnen de toerismesector staat centraal. Iedereen binnen de toerismeketen moet bekend zijn met de protocollen in dit kader. Demus John is de projectleider. En hij zei het volgende aan de communicatiedienst Suriname.
2: Het doel van het project is om ervoor te zorgen dat Surinamers, ondernemers, service providers weten, protocollen hebben om veilig toerisme, veilig racen te kunnen bewerkstelligen, te bevorderen. Verder hebben we dus ook nog een ander deel waarbij we zeggen van hey, weet je, we hebben een prachtig land, we hebben mooie orde, mooie dingen die we in Suriname doen. Nou, dat willen we via een campagne laten zien aan onze mensen. Het belang van dit project, het grootste belang van dit project is dat we dus veilig toerisme kunnen bevorderen. Dus mensen krijgen protocollen. Service providers, zij het, een restaurant, een hotel, een bootsman, noem maar op. Iedereen in de toerismeketen die heeft toegang tot een portal waar ze kunnen zien welke protocollen er zijn. Maar ook de toerist, de buitenlandse toerist, de Surinaamse toerist, die kan kijken van hey luister, ik ga daar naartoe, ik ga op een boot stappen. Wat heb ik nodig? Waarop moet ik letten? Ik ben bij de rivier, mag ik hier zwemmen? Wat is veilig? En hoe kan ik veilig zijn? Hoe kan ik veilig vertoeven? Er zijn meerdere initiatieven, maar deze is dus een eentje waarbij we dus wel echt landelijk op zullen gaan. Het eerste gedeelte is dat we de corridor Paramaribo boven Suriname hebben genomen. Omdat je daar toch alle onderdelen, het heel druk voor buitenlandse en Surinaamse toeristen. Het is een heel drukke corridor. En we hebben dus wel de plannen om dat landelijk te gaan doen. Zodat je één applicatie hebt waarbij iedereen kan zien van hey, weet je, dit is er allemaal te beleven in ons land. En op deze manier kan ik het veilig doen. Wat we gedaan hebben eerder al is met alle actoren, met de politie, met de orde. Eigenlijk met alle actoren hebben we samen gezeten. We hebben gekeken naar wat is er nodig om dit te kunnen doen. Bedenk even dat je gaat naar boven Suriname. Je gaat misschien naar Anola. En vanaf het begin kan je op de applicatie zien, ik ga in de bus stappen. Je weet dat de bus, dat het veilig is, want de buschauffeur die heeft zijn protocollen. Je kan inscannen op een QR-code, zodat iedereen weet, de autoriteiten weten, hey, je bent om 9 uur in de bus gestapt. Als je om 12 uur niet ergens bent aangekomen, dan weten we van, hey, er is iets aan de hand, we moeten kijken. En we hebben de gegevens die je met ons hebt gedeeld, we weten hoe we moeten contacten, we weten je te vinden. Jij voelt je ook veiliger en je weet hoe je jezelf veilig moet houden. Dat zijn een beetje de nieuwe dingen en wat we allemaal willen hebben. En als je op Atjoni aankomt, kan je ook inscannen. Maar je kan ook zeggen van, hey, weet je wat, ik laat mijn locatie aan, dus het gaat automatisch inscannen. En de autoriteiten, die kunnen allemaal meekijken en meezien van, hey, luister, er is een issue daar. Maar er is een probleem op de weg, een deel van de weg is weggewassen, dan ziet en de buschauffeur en jij en iedereen die van die weg gebruik gaat maken, hey, er is een melding hier op mijn telefoon, er is een issue daar, laat me daarmee rekening houden. Of er is zware regenval geweest, laat me daar toch rekening mee houden. Dus het zal je gevoel van veiligheid verhogen. Vooral mensen die toch, weet je, kan een beetje huiverig zijn. Je kent de situatie niet op plek. Het is altijd goed om dan toch die veiligheid te hebben. En dat er geen calamiteiten ze kunnen plaatsvinden, maar we weten dat de autoriteiten dan sneller op locatie zijn.
3: De ruim 130 crash- en peuterleidsters die in augustus de eendaagse training in verkeerseducatie hebben gevolgd, kregen gisteren een certificaat van het Verkeersveiligheidsinstituut VVI. De uitreiking stond in het teken van de afsluiting van de Verkeersveiligheidsmaand, die eveneens gisteren plaatsvond in het Lalaroe-gebouw. De training aan de groep legt volgens VVI-directeur Joanne Adraai de basis voor structurele educatie op jonge leeftijd. We voeren u in deze nieuwsuitzending terug naar de toespraak van Adraai.
4: Ik ben dankbaar. Dankbaar voor de activiteiten en de gezamenlijke inspanningen die we hebben gehad de afgelopen periode gedurende de verkeersveiligheidsmaand met alle stakeholders en alle medewerkers team en wat we allemaal samen hebben kunnen bereiken. Maar tegelijkertijd ben ik ook verdrietig voor het feit dat ondanks alle inspanningen en alles dat wij allemaal hebben neergezet, dat er toch veel ongevallen er zijn. We hebben nog geen daling gemerkt. En dan is het de vraag, wat moeten we nog doen dat de gemeenschap snapt dat wat de instituten doen, de overheid doet, te maken heeft met jouw eigen leven. Wat moeten we nog doen? Zojuist heeft de OD aangehaald dat we in de maand verkeersveiligheidsmaand 15 augustus tot 15 september hebben afgesloten met 11 doden. En de ongelukken zijn niet te onderschatten. In vergelijking met vorig jaar waren er maar 5 doden. En dit jaar zijn er 11. En de vraag is, waaraan ligt het? En natuurlijk als we kijken in onze data, dan is er veel meer sprake van gedragingen. Ik citeer dit, dat we niet, we kunnen niet onder banken en stoelen schuiven dat weginfrastructuur ook een grote bijdrage levert, maar het allergrootste ligt aan ons gedrag. Dat jullie als crashlijsters hier zijn structurele maatregelen die wij aan het treffen zijn vanuit het Verkeersveiligheidsinstituut om het verkeersgedrag van onze Surinaamse burgers vanaf jongs af te beïnvloeden. En ik stel het zeer op prijs dat jullie allemaal hier wilden zijn en tijdens de trainingen. En ik zag ook de leergierigheid van elk van u om het overdracht te doen. Jullie hebben niet een makkelijke taak. Daarvan ben ik bewust. Maar dat we weten dat jullie een verzameling hebben van allerlei kinderen met die jullie vanaf baby eigenlijk moeten opvoeden. Jullie moeten ze de weg leren naast hun moeder, zou ik zeggen, zijn jullie hun tweede thuis. En de opvoeding begint bij de crèches. Dan loopt het door naar de basisscholen. En vandaar dat we zeggen dat we beginnen met de crèches, om het verkeersgedrag vanaf baby al aan te leren, totdat ze een volwassen persoon zijn. En dan geloven we dat na x aantal jaren dat we een ander Suriname hebben, dat we andere denkende Surinamers hebben. Maar natuurlijk zitten we met de uitdaging van u en ik, die het misschien niet vanaf jongs af hebben gehad, maar dat we het nu aanleren en dat wij het gewoon in onszelf moeten gaan proppen en de bewustwording van zelf moeten gaan creëren en de verantwoordelijkheid. En dat is de grootste uitdaging. Dit is maar waarom zou de politie moeten optreden als we allemaal verantwoordelijk waren? En meneer O'Brien heeft het zojuist aangehaald. De politie wil jullie niet onaangenaam zijn, maar het gaat slechts om de veiligheid van een ieder. Het moment dat jij je begeeft op de openbare weg, hebben ze de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat wij veilig zijn over de openbare weg. En toch zien we dat mensen toch met het bed ernaar gooien, wat heel verschrikkelijk is. Maar goed, de crèchelijsters zijn hier, is een heugelijke feit om te vieren. Is een heugelijke feit, omdat het pas het begin is van ons succes, waar naartoe we willen gaan. Ik feliciteer u allen. En dat jullie, de kennis die jullie hebben gehad, dat jullie dat kunnen overdragen aan onze jonge pupillen en ook anderen in uw omgeving. Laten we iedereen binnen onze omgeving dusdanig beïnvloeden om samen de aantal verkeersongelukken te minimaliseren en ook de doden. Het doel is dat we 0 doden hebben. Maar we hebben nog niet eens de helft kunnen reduceren. Wat heel erg triest is. De OD sprak over lege banken. Mensen zijn invalide geraakt. Ik weet niet als jullie van dichtbij hebben meegemaakt wat voor ellende het is voor iemand die, vooral voor een kind die haar moeder zijn of haar moeder of vader die verloren. Weet u waardoor zo'n kind heen moet gaan? Of een moeder verliest een kind in het verkeer, terwijl we het kunnen voorkomen. Laten we allemaal ons best doen om dit te voorkomen en dat het niet meer plaatsvindt. De minister vroeg laatst in de vergadering, willen we een politiestaat hebben? Want het eerste dat je hoort, Bonesjidens Koto. Voor je eigen veiligheid moet je de politie zien om te weten dat je je moet houden aan de snelheidslimieten. Maar ja, ik feliciteer nogmaals alle crèchelijsters. Ik weet, misschien reageer ik is mijn speech een beetje emotioneel, omdat we het doel niet hebben bereikt. En als we het doel niet hebben bereikt, zijn we nog niet waar we moeten zijn. En dan is het geen feit om te gaan vieren. Maar we zullen steeds blijven timmeren aan de weg om het doel te behalen. En het is iets van Suriname. En ik vraag aan Suriname dat we dit gezamenlijk moeten tackelen en dit gezamenlijk moeten oppakken. En het zal zeker lukken.
3: Minister Harish Manohar van Justitie en Veiligheid sprak ook waardering uit voor de cursisten. Hij wees daarbij ook op het onverantwoordelijk gedrag van mensen die zich misdragen in het verkeer.
5: Het doel van het ministerie van Justitie en Veiligheid is om te zorgen voor de openbare orde en rust middels repressieve en preventieve criminaliteitsbestrijding. Repressief betekent optreden middels handhaving en repressief is ervoor zorgen dat het niet gebeurt, dat na wat ons is opgevallen bij de afsluiting vandaag hier van de verkeersveiligheidsmaand is dat tot dan staan 74 verkeersdoden bestaande uit 9 vrouwen en 74 min 9. ek kan het eens meer tellen, 64, 65, vrouw, man, allemaal mannen, meer of min, onder de 40 jaar. En het ministerie heeft sedert mijn aantreden en het gewijzigd beleid heel wat successen geboekt. Op het gebied van directe criminaliteitsbestrijding, op het gebied van handhaving, op het gebied van zichtbaarheid, op het gebied van optreden. En dat kunnen we simpelweg illustreren voor wat betreft het verkeer, dat de boetes van 6 ton per maand naar 4 en 5 miljoen per maand zijn opgetrokken. Daarnaast hebben we de boetes verhoogd. Er is wederom een voorstel gekomen van het Verkeersveiligheidsinstituut om alle boetes integraal te verhogen met 150%, waardoor het houden van een cellulair zou kunnen gaan van 2000 naar 5000 SRB en ga zo maar verder. De bedoeling is nimmer, zoals meneer O'Brien heeft aangegeven, dat we optreden om onaangenaam te zijn of om mensen te straffen. En ik ben vandaag niet hier gekomen voor dat ik weer in is aan. Maar we zijn met de sluiting van het verkeersveiligheidsmaat. Hier in deze zaal hebben we enkele weken geleden afgekondigd een commitment. Een commitment dat we gezamenlijk volk en regering tot aan 2030 toe werken aan het reduceren van alle verkeersongevallen met minimaal 50%.

geconcentreerd in 16 andere gevallen. En dan hebben we ons verkeerd, dankzij Heer. Dit zegt niet iets alleen over het falend beleid misschien van de regering, zoals we de hele dag moeten horen, dat is ook wij doen, dat minister wij doen, dat VVD doen, dat ONOM doen. Deze drie punten, verkeer, huiselijk geweld en zelfmoord, hebben te maken met het gedrag van ons. Onze intrinsieke normen en waarden, de manier waarop we in het leven staan. En dat is een bijzonder zorgpunt en zorgwekkend waar we ook gezamenlijk naar moeten kijken. Hoe lopen ze even toch? Of hoe lopen ze even? Je kwam aan feest, zomaar je niet op je buurman dit. Dat is weer gebeurd op Galileer gisteren. Neefjes, twee, oom, meer en komt te overlijden. Mensen gaan naar een feest, die drinken is op je zodanig. De volgende dag, wanneer je bent ontnuchter, ontdek je dat je iemand hebt doodgereden. Mensen worden in beschonken toestand aangehouden tijdens de verkeerscontrole. Schelden die politie en zijn uniform uit voor alles wat bestaat en niet bestaat. Let aan de kweki. Let aan de wang massa kweki. Let nooit als je wang drang massa kweki. Wanneer we naar deze dingen kijken, dan betekent het ook dat de overheid anders moet optreden. In dat kader hebben we een aantal zaken wederom voorbereid om ook dit vraagstuk het hoofd te bieden. Maar veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, dames en heren. Vandaar dat we op 3 augustus ook de naam van het ministerie van Justitie en Politie na bijkans 100 jaar, minimaal 75 jaar, op de verjaardag van het ministerie zelf, hebben gewezen naar Justitie en Veiligheid. Omdat het veiligheidsketen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, niet alleen iets van de politie of van de brandweer, of van de BBS of van de korps penitentiaire ambtenaren. Het is makkelijk om de vinger te wijzen. Wat doet de politie maar? Wat doet de minister? Maar wat doe je zelf? Oudeland wel gaf net aan dat wij ouders die e-bikes kopen. Wij ouders zien dat onze kinderen in beschonken toestand naar huis komen. Wij zien de red flags. U kiest bewust ervoor om in een auto te stappen met een dronken bestuurder. In een gek toch? Een gek niet gek. Hij heeft even gedronken. Je ziet dat hij dronken is, je ziet dat hij lauw, je ziet dat hij zweeft op straat. En u doet dat samen. Wanneer de politie u aanhoudt, dan gaat u zeggen, meneer, geeft u allemaal kans. Nee, hij moet naar bureau. Schoopt u de kwam 500 SMB met hem aan doen. Wat moet u daarna? De politie kan niet doen. Wat gaat u daarna horen? De politie is corruptief. Wie heeft het geïnstigeerd? Wanneer we deze vraagstukken elke keer van ons bord afschuiven en zeggen anomie, anomie, anomie. Hoe komt het dat de resultaten daar zijn? Want dit is wat we zeggen. Dit is wat internationaal wordt geregistreerd en dit is wat onze mensen pijn. De ODI, de directeur, zei zo dat niemand dit leed heeft ervaren. Ik denk helaas, thans met het gedrag dat we etaleren, in elke omgeving, in elke familie, in elke vriendenkring, er al iemand is omgekomen in het verkeer. En wanneer we kijken naar 74 mannen en 9 vrouwen, allemaal in de bloei van hun leven, betekent dat dat het mensen zijn die hun gezinnen niet meer kunnen verzorgen. Mensen veranderen in één ouder gezinnen. Kinderen hebben geen vader meer, want als ze die vader gaan hebben, of hebben nooit meer een man als voorbeeldfiguur. Of een moeder inkomen gaat kwijt en komt een stiefmoeder. We hebben een verantwoordelijkheid. Of een kind, zoon of dochter, enig kostwinner, je valt uit. Wat moet je moeder doen? Wat moet je oma doen? Wanneer wij leven, vanaf wij leven, zijn we verantwoordelijk voor elkaar. En in de wet is het duidelijk gesteld dat wanneer u deelneemt aan het verkeer, bent u verantwoordelijk voor het regedrag van uzelf en de veiligheid van een ieder die op dat moment

0: Gott vergeht in ihm und hilft ihm demütig. Ik snap die e-bikers niet. Het ministerie heeft de aankondiging al gedaan. De VVI heeft haar heringsalen rond. De afdeling van meneer O'Brien en meneer Bandu en meneer Bandra en meneer Lee Mohammed, die hebben ook hun instructies al uitgevoerd. En ieder weet dat de web e-bikes op 1 januari 2027 van kracht zal zijn. Niemand heeft er extra hulp gekocht. Integendeel hebben, zoals de OBD gezegd, meer mensen in deze vakantie voor hun kinderen een e-bike gekocht. En de boodschappen komen ook voor de minister. Ik minister White Jazeer aan de minister in de Kamoni. Nam die met Kamoni, ik wou niemand bij, want e-bike die mijn meisje niet kan bij. Met Madurak ook iets daarvoor voor me. Madurak ook iets daarvoor voor me. Mi dey, dem a fufufur man, mo kis yu. Gani mi no kishu tide, mi no kishu tamara, al kren pakike over a yar of 2 years. Ma mo feni, en te mo feni, da mo solo doi. Ma asha do upen kan ke mitere kwen. Als je permanent arbeids ongeschikt bent geraakt, kan ik dat niet voor u herstellen. In natuurlijk panja je los af eten. Weet je wat voor druk dat lijkt op je familie? Hoeveel voorbeelden moeten we geven? Elk hier in de zaal aanwezig kent het gevaar van onverantwoordelijk regendrag in het verkeer. Maar soms denk ik dat we verder moeten gaan naar een stukje respect voor het leven en zaken die in de grondwet zijn opgeroepen.
1: Aldus minister Harish Manohar van Justitie en Veiligheid. Hij sprak gisteren bij de afsluiting van de verkeersveiligheidsmaand in het Lalaroek-gebouw.
2: En met de bijdrage van Jason Pinas zijn wij gekomen aan het eind van deze nieuwsuitzending. Wij bedanken u voor het luisteren.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

just like this.

0: Now we feel thing, nigga.
1: Hier heeft u het menu van Eethuis Esseline op 16 september 2026. Sweet osso nasi, sweet osso bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, gele pesi moxalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met Omaha speciale saus, snert met kip, kippenworstjes en rookworst erin en als add-on zoutvlees, amsoy mix gerookte kip, en zoutvlees en als groente hebben wij kouseband, kaisoi en oker. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anja osso nang a echte sweet tissie fufusi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu en voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74 87 679. Eet smakelijk.
2: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
3: All the hits, one station.
2: This week on

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterbus. Number one.
2: Number one.

zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 16 september. Pindasoep met kip en zoutvlees, bruine bonen met kip en rookworst, sperrips uit de oven met aardappelsalade en visballen. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: mi odo takso.
1: Archis malontu, danti de da u kondoro bakananga na beskopu, oftewel na odo funa de. En abeskopu fti de, da takso, lengre. Awani frifu weri su, ma ano sabi. Tak na lek doru aigo chisi. En dat wil ze gemeene mensen, maak geen slapende honden wakker, oftewel, roep geen geesten op die je niet kan bezweren. Nengre, awani frifuweri su, ma ano sabi, tak na lek doru aigo chisi.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Ogies Livestream en Ogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Prooster, Safety Through Innovation.
5: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
6: Hey Valka! Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
5: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
6: Hey, serieus Zoe man. En hoe zit het met de terugbetaling?
5: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
6: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
5: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
7: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
8: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
9: Hoi mama.
10: Hallo Shella. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
9: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
10: Frank, je zin wel 100 euro, Jim.
9: Mama, ik zei 50 euro.
10: Maar dan van jou zin naar 100 euro dan.
9: Ik zei 50 euro, mama. 50.
10: Nee, mijn broer. Omdat die brada is zijn, Jim, naar 100 is zin.
9: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
10: Maar jij dan nog. Die zijn via Western Union, die op Pengelstraat. Want drappen aan top service. Vriendelijkheid, top. De smijf is aan het gaan. If you stop that, you're sending our trappers. Stop the money.
9: Ja, maar ik weet. Ik doe het toch al 30 jaar via Caritrans voor Western Union.

0: je fan van bakken, maar wil je betere technieken zonder dure lessen? De online bakcursussen van Roberta kosten maar 10 tot 15 euro. Je krijgt 2 jaar onbeperkt toegang. Je leert in je eigen tempo. App Lim FM naar 0031-641-802512 en ontvang dan 20% korting op de online cursussen. Meld je aan via www.cakehawkessences.nl of via WhatsApp op 0031-641-802512. Vraag naar het overzicht van de beschikbare online bakcursussen. Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Kamerwijnen. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op donderdag 17 september 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Gedeelde Bakkapassiweg tussen Pandit Moerliweg en Bindadienweg, geheel Pandit Moerliweg en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebied stroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NVEBS bedankt u voor uw begrip.
1: BT, Atakidis na O.
0: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
2: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat Inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in me hoofd lopen.
3: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

Jullie hebben nou weer begin zoals altijd om u welkom te heten op 91.7. Natuurlijk ook op de internetradio. En helemaal op Facebook.

de mensen die jarig zijn vandaag. Dat zijn er een aantal, maar voor mij geen bekenden. We staan stil bij de mensen. Ja, we feliciteren de jarigen. We staan stil bij de zieken. Ik kan wel op zijn zieken, want ik doe het hier op zijn. Want we allemaal hebben zieken in één ding. Of kan zieken in één ding. Dus we langen aan hoe je de zieken wang. En we beetje gieten, we maken een sabi. Dat ze niet alleen zijn. We maken een sabi. Dat bribi de. We maken een sabi. Dat de bribi en gado, if you want to come better. Stel al jouw vertrouwen op hem. En de wapen sari de. We ne wakap sa, we ne snapu. Maar we haro aan sturu.

Εντάξει, είπα εσύ το αρρύθμο που είπα. Ο Αραστούρου, το μετάγινε σμάτα της απ, σάρι, με κοντολέραν ου, ο βέσουγελι στέρεκτα, εν ημσάμπι τάκη, ο εμπεχρέπ, τάκη εγκόντορουάν μουήλεκ φάσα, Ma uno ebbe teg u mede lieve. En u hoop dat Mazragados agi a krakti. Fupsaren de disi. Den dungro de disi. Den dungro de ook en je ati. En tak you sa. Je alobi waf you. Wa special prezi en you ati. Clifton Michael Limburg is de naam. De bril komt van Rattan en het is Baganatori origineel. Wij gaan vanmiddag met u praten over een aantal dingen. Ik zou een studiogast hebben, maar ik heb die mevrouw niet meer gehoord. Maar dat is geen probleem, want je weet, Iboy da osso. Je jongen is thuis. En if me moest lola mango samen aan jutanga half vijf, zonder gast. Isabi, probleem no de, nap chintori. Ja? Na stimofo. Dos mis doja en ida oso. De massa stel op. Eigenlijk, ja, bismare ma. De megos do apart. Yo, isabi sois mi man, verplaats mi. Want wij harte mi mag die Maxwell betaai mi. You den na studio, in asap. Zij staat daar buiten. Andere mensen gaan speciaal, die maak een BT stoel. Dan mij goes do apart. Die mij trekken den schrift terug. Trama e pers, as an go in a yesi, a earpiece. Stoor die mensen niet hoor, as ze dan Lim FM luisteren. Lase bij je lase, nog een stroom aan het ding. Nog een verveer ding, dat je goed tak. Nog een knop, is dat bij je toen allemaal jongeren waren. Waren allemaal, in mijn tijd de mensen, waren we arpi. Dat je man bij een mooie jingle draaien. Mijn zoon heeft me abeten. Draai naar die knop. Zet het weer op arpi hoor. En dan jingle dat hij de ma introduceren maar in 85 denk ik. En ja, dat mee zou wel heel erg groot zijn, no? Dat was vreselijk populair. Isabi, eigenlijk nog een sub-model toch, dat draai naar ik nog. Zet het weer op Limar. Dus u nog op verveer, ik was een goed trobi, dat ik op Purasan. Oma onnaki wantiki. Oma e archen boy. U nog klets. En u sapt dat oma nu beta klets. Oma beta kwantrasai, maar mina mag taken. Isabi, nog weer oma e de onnaki wantiki e archen boy. Oma metagi odi, u lobbyara. U sapt dat den bijisma, dames en heren, archibakan natori strak. Wij hadden een beetje smaak heeft hij me van mamina over 70 guabakasi. Dan mamita hij me en mij je ziet tijdens een beetje smaak daar zie. Dan bakasi balona. De oma griet kon, de oma taai me en mij je zie. Ik geniet hoor wanneer je die schuine dingen zegt. Mijn karma mine, mami. Mami, dat ik niet hoe wanneer je die schuine dingen zegt. Dus je ziet, Asana Dwars de een geniet, waar je hart hebt, man, dat ik bij de oom Schul bij een bos betaal, Elembo. Ja, oom Schul vaga, joh. Amada Elembo. Doe aan San Jimino. Bedankt, wat is dat? Want we betalen maar altijd pres, met karama pres. Dus amada bij de pres moet dat. Wat is een pres? Amana ti de bagana imchis ati bron. Mirak paso,
Mwen sanip sa. Of yo gimon sanip sa, gim ati bron. Ama tak, no. Im chis ati bron ji wasma. Mwen la, ha? Gisoma. En la wom show time, mi. Mi apwan biyes ma san sap mi yon lembo yon. Afro, afro e genite gis ati bron. Te wak, da bena gis de gyo kosi. Ayon, ya man, ima sap yo ogor. Dan baka wayar te mi apwan grup. De man taki we genite dervan. Zet wat ijs in je glas, nou dan moet je dat een beetje schudden. Je staat er niet bij stil dat mensen eigenlijk, sommige mensen, dat zijn de mooie archivos van informatie. De mooie heren, maar dat daar gras is sikkie, dat is een waga. Dus om af te denken, moet je een sikkie en baga. En we raden je andere mensen die zeggen van, dit is hinderlijk man, stop met het schudden van het glas. Maar geloof me, je wil niet weten hoeveel mensen echt... ervan genoten. Misschien gaan we binnenkort weer genieten ervan. Maar goed, dat is nou eenmaal dat spel. En dat is nou eenmaal bagan natori. En die bagan nou tjare waka baga. Die mensen don't tep tep on sani baga. Ik we zijn mensen en we zijn zondaren. No? We zondigen wel ook. Dus Heer vergeef ons. Ik heb lang niet gezondigd. Die de mijn zoon doet, bijna mijn zoon doet. Van mijn zoon doet lang aan mijn tijd. Elke mijn zoon doet even aan mijn zoon doet toetep. Even mijn zoon doet, zoon doet. Even zoon liggen. Met die toestemming. Met die toestemming vandaag, na lange tijd. Is het wel nodig hoor. En zelfs, en om spang, want zelfs, zelfs doktoren zeggen... Van tijd tot tijd, ik ga je nog een beetje zo'n doen. Dus we hebben vanmiddag weer zo'n doen, dat Tamara weer naka gember baga. Isabira, dat Tamara weer naka, afayakara zijn, asuda baga. Maar die hebben zo'n doen op je, zo dames en heren. Miki si, de man taki, let's start with the good news. No, maar volgens mij dat ik me wil inspireren op je, zo. Ik wil even inspireren, omdat ik weet... Omdat ik weet, moet ik wat politicus. Omdat ik weet, nee, omdat ik ervan overtuigd ben. Dat is de mijn takkie dan, de politiek man. Laat je dadelijk je lange stem. Amai takkie. Omdat ik weet, nee, omdat ik ervan overtuigd ben. Dat we middels BT mensen bereiken... En dat we middels BT mensen raken. En dat we middels BT, dames en heren, mensen aan het denken zetten. En dat we middels BT, dames en heren, de maatschappelijke discussie boosten over uiteenlopende onderwerpen. Omdat Oesab Dati, de politiek Mabotaki, dat gezegd hebbende. Mami net tak zo, dat gezegd hebbende. Met dat, omdat Oesab Dati, en zo zijn we zo op, dat moet prikken even, die wampching motivational even. Want deze dingen, dames en heren, moeten ons inspireren. Maar dat was dat niet, waarvan ik weet. Maar waarvan ik weet, if je real wagi no, je bent in je, Karis, noem eens wat, je bent in je Corolla, Isabi, je hoort als stuur voor je Corolla, ik ben ervan overtuigd, je hoort een moro Stevie, en ik ben ervan overtuigd, dat if is dona also, is doing your sturo, dat je quiz as sturo, en nangra if you say go potina empty. Yo wan fase goi na udufa sturu wan. Asan di si mo tai elek sa mo dry. If you ano wan ektesa na man. If you ati e pompu werkelijk ja kondre disi. Dat emi dry apis disi. Geloof me. Het moet. Amo zuwa sa ya.

Yung tangano, tangano, mira mamita nga dama disip yung huwa brasa yun. Isabi, mira sa peitang, mira sa pemkabareking, mira abin telephone number, mamita nga bele, mira sheng. Isabi, da mira waka gomiteng, da sort of tagi mga sari, mira brasing. En enzref o shidak abrasa dati, ano ang brasa waar je iets achter moet gaan zoeken, maar nou oprecht brasa sa dak, ay, dank je. Dankjewel. Ik heb nog nooit iemand aan mama Pogodigi zo mooi horen zingen. Sorry. Mijn mening, geen discussie. Mijn mening. Je kan een andere mening hebben, dat is mijn mening. Asiëra, mijn taigi asiën. Big up Frano Dulder Dolu. Want hij heeft ervoor gezorgd. Even zien de beelden van boy Potion. Ji a klip disi meta yi medak sa dolu yo kirmi kirmi kirmi e wa bele problem gezet dat om so sora klip van tijd tot tijd. Big up dolu, big up, big up, big up yo me praxere oru tent u beset roko maar die leuke tijden komen nooit meer terug. Big up dolu, big up a her crew a her. En die crew met big up de man. Of eigenlijk de man dat je hem dat ik dat info act. Info act crew. Mensen, laat me beginnen met. Blackie ga even aan een kant zitten daar. Bruintje even overnemen. Ratan all the way. Respect. Nikisi Wang. Wacht. Is dat mina broeiadore stol ik van mijn salikarmi. Amane karmi famanen. Ama penui. Mina buriadores. Ami feneng ba. Na buria mi. Mine. Mi kisi asandi si sami wali si. The beast big up, big up, big up, big up. Wat die nou met contact me? Molisgi. Officiële boetelijst voor milieuovertredingen is bekrachtigd. Laat dit ding geen papieren tijger worden. Het staat op papier dat je zoveel moet betalen. Met de man, dames en heren, zorg dat een naleving. Voor Asani is dat snap je samen lees je dadelijk. We moeten erop letten. Brada, if you go dump doti. Of i doan sani sande tegen a instructie disi. De man moest persen je. De man moest drukken je. De man moest horen je. De man moest wassen je. De officiële boetelijst voor milieuovertredingen is bekrachtigd. De PG, meester Parag Singh, heeft eergisteren, nee, heeft gisteren, dames en heren, de officiële boetelijst voor milieuovertredingen bekrachtigd. Met op een moment van mijn lees aan boem, zodat ik kan arki en ik kan verstaan. Je moet niet alleen maar horen, je moet luisteren. De lijst bevat boetebedragen voor overtredingen uit de politiestrafwet en het wetboek van strafrecht. De boetes hebben onder meer betrekking op het illegaal dumpen en verbranden van afval. Dus, je chara doti voor je osso. Go saken kuta ketanja gewoon greep straat. Daine sakenja. Je teken de regona. Benny Spark. De go dumpen en drapen. Of je teken de regua fleet. De go dumpen si a passi drapen. Bafwaga waf de bagabusi. Witi woyo straat. A drapen je go saken. Isabi. De mo berenji. Dus de boetes hebben onder meer betrekking
op het illegaal dumpen en het verbranden van afval. Nog op bronbrons aan zomaar. Het niet onderhouden van percelen. Hi boy, amen, amen, amen. Moet tak tak door dat bericht, neem me niet kwalijk, want ik ben enthousiast. Want sommige mensen hebben een perceel. En je mag een perceel hebben, want ja, je bent Surinamer. Maar een perceel, eigenlijk te de mek hoorde in jungle training. Dat het erin dat hij sayu abi, zijn dit op juning. Zou een juiste plek zijn voor de parachutisten. Onderhoud het. Anotumsi, het is niet te veel gevraagd. Paiwama maandelijks me kan mee kong. Snoei snoei asan. Isabi. Kap kap wan tu taki. Me kasan notro aan boom biji. Verkara.

Halleluja. In plaats van autowrakken, sloopdelen of andere obstakels opbermen. Amanai buurman, wees amai luku voor hossel. Maar gewoon je wiki manteng. Je wiki donderdag manteng voor garroko, voor potdem chaskoro. Is je wagi tapa berm wa wetwang. De bantino de. Dat die reikon baga. Ik moet maar ook 3 uur, je bent 3:30 thuis. De shitaki, a heer bumper loeso. En a man do ondra wagi bezig aan onderstel. Tamara mate en frida. Je heren wan geluid. Je loko uit a ram, je piep. De shitaki wan tweede wagi de tapa berm. En de man de bezig is sloepa dat ook toe. Deze dingen, dames en heren, moeten we aan banden leggen. Je kan begin gewoon, one man ding, je begin sloop auto. Alsof dat niet genoeg is, de mij komt een paar keer visie inrit. Isabi, het kan een keer gebeuren. Maar elke keer wanneer je moet uitrijden, in Sakaitawa, je gaat charisma, go acties maf pura auto. En zo ontstaat er al irritatie. Voor je denk je, wan fete fete. Wan go e hari, wan pepe naki, isabi, wan ambulance e kong, scoot e kong en ga zo maar door. Voor het illegaal dumpen van vuil en afval bedraagt de boete, afhankelijk van de hoeveelheid afval, tussen de 1000 en 10.000. Na die zin, ik ben berenji de mamoro. Voor het niet onderhouden van een perceel geld, afhankelijk van de oppervlakte, eveneens een boete van 1000 tot 10.000. Minder dan eens ook toe. Even niet onderhouden met die walisie, met die toelisie, een derde lisie, 25.000. Klaar, geen discussie. Voor het niet onderhouden van de straatberm langs een perceel en het verbranden van huis- en tuinafval, geldt een boete van 1000. Het plaatsen van een auto wrak, sloopdelen van voertuigen en of andere obstakels op de berm wordt beboet met 3.500. I can live with that, 3.500. Ik heb nog geen 5000, maar ik hoor het op 3.500. Volledige boetelijst is als bijlage bij dit persbericht gevoegd. Het OM doet een beroep op de samenleving om de wettelijke voorschriften na te leven en bij te dragen aan een schone, gezonde en veilige leefomgeving. Ja toch? Kom klik, die maakt dat bijlage door. Maar, deze dingen zijn mooi, maar we moeten ze, die maakt dat je moet het terugzien. Put your money where your mouth is. We moeten, dames en heren, woorden in daden omzetten. En geloof me, if a man sabi tak lukuno, den toeman dat ik iso an boetek bafu omen dusung, want de man in onderhoa perceel, isabi. If a man sab dat ik, geloof me, hij gaat moeite maken om van hem te onderhouden. Hij gaat moeite maken om ervoor te zorgen dat zijn partij ook niet gaat uitsteken. Zijn perceel, sorry. Dus ik lees straks, dames en heren, wat de reacties zijn op dit stuk. Ik wil graag weten wat de reacties zijn op dit stuk. En ja, de man is hier. Zo lees je, je moet om ons heen kijken. Je moet om je heen kijken naar je omgeving. Isabi, het enige sani waar ik niet echt uit ben gekomen, dat na Savo veel verbranding. Want zo lees je, dames en heren, ik moet dat even een bron gratie. En ik spoor geen verkara sani onderdag gedrag aan. Maar, even een principe, dat ik kan gebromen.
Want even de man dat in mag brommen deed, om brommen, isabi, je geeft biertie bankeri, na smokko. En het is, sommige mensen kunnen zich daar behoorlijk aan

0: door of die mensen zijn allergisch of baby's of zo, oude van dagen. Dus voor mijn part, en als je je taal pressie, zo lees ik aan piep, je piep, loekoe. Wat er in je omgeving gebeurt, of auto, wrak, die piep, loekoe. Je zou weten, je kan piep, loekoe baka garden. Luku baka, fabuku baka baka. Luku baka garden, ano boom, yano yap yap, seprita wat ramon. Je man beat lang, amino ya boko dat je man drank aan dit dadelijk, mon soeken. Fabuku de men, fabuku benen baka. Pipa baka garden, ja. Pipa baka garden, ano boom, yano yap yap, seprita wat ramon. De men sing saniara. Pipa baka garden ano boom, ya no yap yap is a prita watramun. De mafu, de jongens mano begrijp sa me tak drabe ma. Na uru, na uru taki. Mensen, ik heb gezien de minister van onderwijs, Dirk Curry. Amago na studentencampus, go oriënteren srevi. En dat is goed, is mooi. Maar ga je zeggen, ik keek naar de beelden van de reportage en bijna mi aibigi lo watrayo. Wat er geworden is van een project dat zo mooi was. En ik weet er alles van. Want een organisatie waar ik leiding aan gaf. Na uno soorten beelden voor de eerste maal in Suriname. Hebben wij een reportage van gemaakt. Ik weet niet hoor, volgens mij. Ik weet niet welk jaar dat het was. Hebben wij een reportage gemaakt. Voor president Students Housing. Nou, campus studenten op. Dat ding was zo gaaf. Dat was zo mooi. Internationale standaarden. Het was zo mooi geverfd. De kinderen waren enthousiast. Ik vraag mij soms af, if nou een hebi de nou tapu, dat we niet in staat zijn om mooie dingen te koesteren in dit land. If nou een bakru dau tapu, want takru yeye, sa eigenlijk is sorgu dat uno abi a vermogen voor wan san kring. Omdat ding, voor a glas, sa san be abi. Het is pijnlijk, jong. En dan gaat de minister daar, is waar, is goed hoor. De minister is zich gaan oriënteren, is goed. Is mooi. Maar het had niet gehoeven. En hoe bij onderhouding en hoe bij zorgen. Dus, minosabi, jara. Metai minosabi. Alle mooie dingen maken we kapot. Alle mooie dingen. De man make waterkant. Ga kijken wat mensen ervan maken. Alle mooie dingen maken we kapot in dit land. Als ik una guenti. Lik nou wat hebi de nou tapu. Ve brokonomo, ve brokonomo. Jong, ik zie de beelden nog. Ik zie de reportage nog. Ik zie, ik was Silvana gaat daar zitten. En praten en gaan in alle ruimtes. Voor als gebouw. Dat ding was bijna, het was een lust om ernaar te kijken. Het was zo mooi. Het was zo gaaf. Het was zo modern. Men heeft ingespeeld bij kans op alles bij de bouw. Ga vandaag kijken ernaar. En ook kan. En dan wil ik niet eens weten, ja maar die zat daar of die. De vraag is, waarom kunnen we dingen in Suriname niet onderhouden? En laat mij mezelf corrigeren. Want we kunnen wel onderhouden. Want er wel met taki, wat capaci kon mee eden. Terwijl met taki, wat capaci kon mee eden. En ik dacht, ik ben in geen tijden niet geweest, Maar ik rijd wel langs. En ik heb geen klachten van mensen. Maar ik denk dat Wakapasi even gaaf gebleven is als bij de oprichting. By the way, apokusang asigifu Adam Rashidi die mi kondre true milobio. Heb ik gehaald uit die reportage, want dat lied heeft ze daar gezongen bij de opening van Wakapasi met president Bouterse. Dat was, heeft ze daar gezongen, voor uw eigen informatie. Maar ja, Wakapasi kunnen we. Maar dus die openbare plekken, en ik weet het niet hoor, Metai. Dus soms zit ik ook te pleiten hier in de uitzending voor. Laten we bermen maken. Want ik zie die dingen, ik heb ze gezien in het buitenland. Je ziet ze op de televisie. Isabi. Die kinderen gaan naar school. En de route van de kinderen naar de school is ze op de route leren ze dingen. Ze lopen langs mooie bloemen naar de school. Mooie omheiningen. Mooi bloemtje gerwari die wang. Isabi, demtje wakapsa, de ga scoro. Demtje wakapsa, jeshuan speeltuin, de ga scoro. Isabi, ze op weg naar school leren ze. Op weg naar school komen ze dingen tegen. Ze en bevorder ook to their looks, their look on things. Hier wanneer onze kinderen naar school gaan, lopen ze. Ze lopen voorbij een short time. Ze lopen voorbij een short time. Want iemand heeft gewoon in diezelfde straat waar kinderen moeten lopen. Aman bouw voor camera, zodat ze maar kan gaan naki. Isabi, je kan daar gaan slaan. Hier lopen die kinderen, dames en heren, voorbij mensen en mannen die hangend voor een winkel. Dus, jongen, je reeft ze. Merekonja, leemt hij de manting. Half acht. Amat napvisa wengri. Na ete drita man met een dame. Mino kara birti ne wan mino an ja birti probleem. Ma. Wie si dan nekse do? Isa wiki maten go snap tap fiswa wengri. Isa me. Heb je na niks te doen, wiki maten, loa ronde in na plan. Loa ronde gewoon in na plan. Of wakawa ronde in na plan. Maar je wiki maten, we gaan snappen zak winkri. Ja, met aan voegen, man. Maar laten we ervoor zorgen dat we mooie dingen opzetten, mooie. Isabi, met een beheersraad. Want beheersraad moest de. Zij zorgen dat ik arkino. Dit ding is opgeleverd, is een campus of is een plein. Het moet zo zijn dat we een plein moest de. San is meer pissi. Nu maar net naar pissi drapen gewoon. Je hebt openbare. Ik praat een beetje grof, sorry, maar dat was moest dringen door. If you want PC, look what open by one toilet drop, iemand sit daar. Pay one fave the SRD day, Lucy Rocco drop. Lusa wat drop. Maar het is een plein, je kan PC links en rechts. A plein make zodat mensen kunnen zitten, mimus man. Go tak one tori dan aan mijn vrouw, if we kiswam chin tak taki. En we willen het niet thuis bespreken, dan moeten we toch kunnen zeggen van hey Arkino, we gaan ergens daar bij Boulevard. Daar hebben de mannen iets opengestoten. En jij en ik gaan daar praten met hoeveel stouwsreffie. Dan weet je waar ik me aan gestoord heb. En ook omgekeerd. Maar er moet toch een locatie zijn. Ga je met die vrouw zitten bij elke keer bij Wakapasi of bij Waterkan. Laten we parken maken. Laten we mooie dingen opzetten. En laten we de dingen onderhouden. Agraas Mustang. De banken zijn gemaakt om je bil erop te zetten, niet die poten van je. Je voeten, je poten zijn niet bestemd voor betapabangi. Controle moest de. Er is een ton daar. If ik banyang, jangavro drinkwa lichtisani, wam chiwentje, potten in een ton. En het wordt ook op tijd geledigd door de organisatie. Maar ik zeg je, wat heb je dit ook nog maar onderhoud mooi, Sani? Mooie dingen worden opgezet, komt minister daar en mensen komen. En dan wordt, Isabi, wordt geknipt en zo'n opening eindstand. Iemand stuurde inderdaad een mooi bericht. En zo willen we oil en gas. Zo willen we oil en gas. Mevrouw Anne, nou mevrouw Anne, best een aanzienlijk beest. En zo willen we oil en gas organiseren. Wanneer die mensen hier komen neerstrijken, moeten ze niet denken, het moment, soms heb ik mijn hart vast voor dat oil en gas ding. Want er is een man die ik probeer te doen, en dan maak je dat ze nou een bakbouw in krijgen. Wat denk je dat er verder gaat gebeuren? Ze gaan ons verder uithollen. We zijn nog niet zo ver. We zijn echt nog niet zo ver. Sorry, er moet nog zoveel gebeuren. We zijn echt nog niet zo ver. Wanneer al die mensen hier in het land komen, gaan ze zien van, this is just a hit and run. This country is hit and run. Take your chance. Dus ik hoop dat Ulukasani er maar met hij elke zaan voor als studenten campus, als aan Gromisching en als aan Mekbi Atibron. Pipa baka garden aan no boom, ja no yap yap seprita wat ramon. Nou, een kwestie op pogo dat je nou sabi, no? Weet het niet. Muziek zorgt soms ook voor een beetje gezelligheid. Je zou weer leuke dingen. Mensen, we hebben Amman Schiek, jong. Emmanuel Schiek. Met alweer weer een boysje. Met weer weer een boysje. Ja, Sanje zegt mijn hits op. Maar mijn hits op. Maar de man heeft Laat me als Leo Brunswijk praten. De man heeft zijn mond open gemaakt. En dan maakt hij directeur die ziet dat hij. En we weten wat gebeurd is. Eindstand heeft de raad van ministers gezegd. Die mevrouw bleef vlak daar op de plek. Die mevrouw blijft vlak daar op de plek. Noem me trigger aan. Ik weet niet als het op grond daarvan is. Maar in Baganatoria hebben we wel een paar opmerkingen gemaakt van. Eigenlijk heb je de deur in je gezicht gehad, ziek. Eigenlijk hebben de mensen je laten vallen, ziek. Eigenlijk heb je Tobino zo gehad, schiek. Dus dat is de, of trouwens de, met je zo'n mail. Ja, ik heb een mail ontvangen. Dan moet lees een mailje. Mijn lezing. Nou, uitnodiging. Mijn uitnodiging. Ik heb er zijn. Ik heb het even gestuurd.
1: Ja,
0: dat ik iets wat uitnodiging, dames en heren. Dat moet lezen die uitnodiging. De zes gedagvaarde leden van de Raad van Commissarissen van de Telecommunicatieautoriteit Suriname beleggen op donderdag 17 september, dus Tamara, om 11 uur 's morgens in persconferentie naar aanleiding van recente publieke uitlatingen en berichtgeving omtrent de tegen hen aangespannen rechtszaak. De persconferentie wordt gehouden in de buitensociëteit Het Park. Nalidja. In de afgelopen periode zijn in het publieke domein verschillende uitspraken gedaan over aanleiding, achtergrond en betekenis van deze gerechtelijke procedure. De 6 betrokken leden achten het daarom noodzakelijk om zelf de feitelijke context van de zaak uiteen te zetten, hun positie als gedaagden toe te lichten en in te gaan op recente publieke kwalificaties en beeldvorming omtrent de procedure en de omstandigheden die daaraan ten grondslag liggen. Dus Motai, sorry hoor, minosabi sumana a secretaris of demalisi. Mevrouw, als u luistert, het is geen natrap, mevrouw de secretaresse. Maar de eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat ik de overtuiging heb, mevrouw de secretaresse, dat deze uitnodiging niet door u is geformuleerd. Aan Nederlands samen lees ja, naschik schreef je schreef. De secretaresse, sommige van de secretaresse is van me. Gebeurt met een D of met een T. Als dat samen lees, ja, dames en heren. Naschik schreef je, niet de lans. Naschik schreef je schreef, ja, dames en heren, niet de lans. En zelf voel ik me bijna aangesproken hoor. Over beeldvorming, kwalificaties en zo. En ik ga je zeggen, ik heb een verrassing voor u, want Dimikisa uitnodiging, dames en heren, heb ik iets gedaan, without other rights. Vanaf ben ik in een zingende mood. Heb ik iets gedaan? Ik heb iets gedaan. Wat heb ik gedaan? Bagadimik is dat uitnodigen, DC. Ga heel eerlijk zijn. Bagadimik is dat uitnodigen, DC. Heb ik iets gedaan? Iets gedaan. En Sammy Doe, dat ga ik u later laten horen straks. Maar eerst komt Broca Ace, want jullie zitten op de rand van je stoel en iedereen is een beetje gespannen misschien. Laat maar weer een beetje zonde hoor. De Mataki, woensdag is het dag om te zondigen. Ga even zondigen, dan gaan we door. De Broca is aan die pjus. Niemand gaat weg. Voor drama poko, dan ben actie alle de maasang, ulop poko. Arthur no bel mi ara, want ilo be bel mi tennis break, no bel mi want mo arka poko. Alle maasang lop poko, je mag een beetje veren tegen arka poko, je mag een beetje veren. Ik kan veren tjien zo. Want dat poko na, apoko dames en heren, mijn programma uit dat BT-archief. Want apoko die zie, apoko die zie, nou, bakal na tori poko. Daarom moet draaien. En mijn verhaal vanaf SD, mijn verhaal in wang dosu. Da, mijn arka ma herende die, dus mijn dag moet draaien, bakal na tori. Fu sani fekara zijn, fu chok desma, isabi fu hype de man. Dus daarom herbaga herimate mensen apisifu. Pipa baga garden ano boom, yano yap yap seprita watramon. Dus dat dan apisi. Hey man, de meek armaar in taxio. Isabi. Maar we moeten het meezingen, laten we het meezingen. 1, 2, 3. Pipa baka garden ano boom, yano yap yap seprita wat ramon. En nog een laatste keer dat we lozen. Pipa baka garden ano boom, yano yap yap seprita wat ramon. Going back into time.

0: Té con con boom. On m'a dit fibeta, il can con. On m'a dit fibeta, il can con. Ma té con con boom. Ja, we hebben een beetje Ubroga eisken zo met wat ontspanning. En misschien dat ik bij Lobasani. En vind je dat ik moet dat maar aan transpawan doen. Dat ik jong, die era dat die. Maar ko schakel, is dat we schakel snel toch. We schakel go snel bakken om een pis serieusheid. En een pis dat die dames en heren met een druk op de knop gaat dat zo. Want, ik van mij taai ala dee. We tako sani. We kokou sani. Ude na makandra bezig. Mou never giti taki. Te ugo in a verkeer. Zijn er ongetwijfeld. Zijn er regels.
1: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive. Also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig Verkeer. Goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
2: Rij niet als je moe bent. Dat brengt enorme gevaren met zich mee, legt brigadier Blackson van de verkeerspolitie uit.
3: Vermoeidheid vermindert uw concentratie en reactievermogen in het verkeer. Dit kan zo gevaarlijk zijn als rijden onder invloed van alcohol. Neem op tijd rust en stap alleen uitgerust achter het stuur.
1: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank.
4: Zoek je comfort, technologie en veiligheid in één SUV? Maak kennis met de Omoda Z5. Met 6 airbags, 360 graden camera en een 5-star ANCAP safety rating. Geniet van luxe met lederen interieur, slimme connectiviteit en sfeerverlichting. Rijd de Omoda Z5 vanaf $27,940 met 7 jaar garantie of 200.000 kilometers garantie. Omoda Z5, innovative technology meets high-tech style.
1: Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
0: Helemaal goed voor ons allemaal, dankjewel. We zijn terug, dames en heren. En mitaitaki bagadi uno... doe ik eens een uitnodiging, die persconferentie, heb ik Emmanuel gebeld. Moeilijk voor hem en voor ons natuurlijk, want ja, je hebt die uitnodiging, wat ga je die man vragen? Het is begrijpelijk dat hij dus ook niet veel heeft losgelaten, maar wij hebben dus gewoon gevraagd, waarom doe je die persconferentie? En dat heeft hij dus uitgelegd waarom die persconferentie. Het staat er overigens al jullie uitnodiging. Maar je weet, we zijn nieuwsmensen. Dus ook al is er een persconferentie, ga je toch aan de persoon vragen. Hoe of wat. Dus veel heeft hij niet gezegd erover. En misschien ook goed, want het moment is er eigenlijk morgen. Dus Koarki, Emmanuel Sheik. De prescom bij TAS. En hij zei, want ik vroeg hem, hebben de mensen jou laten vallen? Want daar leek het sterk op.
5: Om te zeggen dat mensen me hebben laten vallen, dat zou je moeten veronderstellen dat ik steun op die mensen, toch? En ik ben geen politiek keuken. Ik weet wel degelijk dat in de politiek er belangen spelen en je steunt dus op niemand. Je steunt op de feiten, je steunt op je kennis en je steunt op je eigen bakatee die je meeneemt wanneer je een bepaalde functie aanvaardt. En dat is dus wat wij hebben gedaan. Ik zou niet zeggen dat mensen me hebben laten vallen. Het enige wat is gebeurd is dat men op het niveau waar zij een besluit moeten nemen en die verantwoordelijkheid daarvoor moeten dragen, dat ze dat besluit hebben genomen. En wat er verder komt, dat zien we nog.
0: Wat er verder komt, is die persconferentie dus?
5: Nou, die persconferentie is meer in het licht van uitspraken die gedaan zijn geworden over die rechtszaak van mevrouw Yapayu tegen zes van de leden die zitting hebben in de raad van commissarissen, waaronder mijn persoon. En wij vinden het belangrijk dat de uitspraken die verkeerd gedaan zijn of niet goed verwoord zijn, of die een andere illusie wekken, dat we die recht moeten trekken. En hoe anders dan op een nette formele persconferentie, waar de pers zelf is en alle onduidelijkheden naar voren kan brengen, zodat we die kunnen adresseren.
0: Ja, dus die persconferentie ga je dus samen beleggen met de overige. Hoeveel mensen zijn er? 7, hè? Samen met jou 7?
5: Nee, met z'n 6.
0: Met z'n 6.
5: Want er zijn 6 mensen voor het gerecht gedaagd. En die 6 mensen gaan dus een persconferentie beleggen.
0: Je zegt, je steunt niet op mensen. Ik begreep je formulering. Maar dat verzoek is ingediend bij mensen. Bij de mensen die jou eigenlijk in die positie hebben gebracht. Eigenlijk had je graag dat die mensen eigenlijk jouw verzoek, of althans het verzoek van de raad, dat ze het zouden inwilligen. Dus in dat kader heb ik gezegd, laten vallen.
5: Het verzoek is gedeponeerd bij staatsfunctionarissen. Het zijn publieke functionarissen die een bepaalde taakstelling hebben, één conform de grondwet. En daar heb je natuurlijk andere wetgeving die er speelt. Zij moeten dus in hun vrijheid dan besluiten te nemen en zaken af te handelen. Moeten ze dat doen natuurlijk, ik ga niet zeggen met de wet in hand, maar met inachtneming van de wettelijke bevoegdheden en beperkingen die er zijn. En als ze besluiten nemen die in tegenstrijd zijn, dan zullen ze vroeg of laat voor de mogelijke consequenties daarvan moeten instaan. Maar als ze een besluit hebben genomen en ervan overtuigd zijn dat het volledig binnen hun bevoegdheden is en geen enkele overtreding met zich meebrengt, dan mogen ze dat besluit ook nemen en daar berusten wij ons in. En wij zullen dan de mogelijkheden die er zijn voor ons om aan te wenden, zullen we aanwenden. Maar ik wil verder niet ingaan op schorsing of ontslag of wat dan ook. Voor ons is het belangrijk, die persconferentie, dat we even recht trekken, alles met betrekking tot die rechtszaak. En dat de onduidelijkheden die er buiten zijn, dat de pers in de gelegenheid gesteld wordt om daarover hun vragen te stellen.
0: We weten dat soms aandeelhouders, of althans vanuit de regering vaker, het beroep wordt gedaan op partijen van jongens, even voorlopig niet in de publiciteit. Ik dacht dat dat verzoek ook eerder gedropt was. Nu deze persconferentie, hoe moeten we er tegen aankijken?
5: Kijk, we moeten dingen goed van elkaar scheiden. En ik denk dat dat een issue is dat we hebben in Suriname. Mensen verwarren heel vaak zaken met elkaar. Bijvoorbeeld als je zitting hebt in een raad van commissarissen, raad van bestuur. Zeker in de publieke sector. Dan kan de aandeelhouder je geen enkel zwijgen opleggen, geen enkele beperking voor wat betreft in publiciteit treden. Ze kunnen het wel vragen. En in principe ben je er vrij om mee te doen wat je wil. Wat je kan doen is zich goed overleg afspreken dat je over bepaalde zaken geen uitlatingen doet in de media of bepaalde zaken voor een bepaald moment niet bespreekt. En we zijn allemaal volwassen mensen. Met de president is er vaker gesproken. We hebben natuurlijk ook aangegeven dat wij, voor wat betreft de zaken die we bij de president hebben neergelegd, dat we heel graag hebben dat het inderdaad in alle rust afgehandeld kan worden. En dat we de president de ruimte daarvoor gaan geven om samen met haar ondergeschikten, so be it, zaken verder af te handelen.
0: Je blijft erbij dat
5: zaken die ons persoonlijk regarderen, of dingen als een publieke rechtszaak, daar kunnen we uiteraard over in de media. Daar zijn we altijd vrij over. En sterker nog, we zijn leden van een raad van commissarissen van een publieke entiteit. En dat wil dus zeggen dat we uiteindelijk verantwoording verschuldigd zijn aan het publiek ultiem. Dus informatie die niet strikt geheim is of wat dan ook, is informatie van de samenleving. En alle functionarissen die in functie zijn in een staatsbestel, die zijn in principe verantwoording verschuldigd aan de samenleving. En zo zien we het niet anders. Dus Wij houden onze persconferentie, wij zijn daar vrij in. En immers elke mogelijke poging tot inmenging of beperking daarvan zou dus een poging zijn tot beperking van onze persoonlijke en grondrechtelijke vrijheden, waaronder het recht op vrije meningsuiting.
0: Ben je teleurgesteld?
5: Teleurgesteld in?
0: In het feit dat men toch voorbij gegaan is aan het document met, zoals jij dat zegt, de feiten die opgezomd zijn.
5: Nou, ik zou niet zeggen dat ik teleurgesteld ben, omdat nu gaan we dus eigenlijk praten over iets waarover ik denk dat het op dit moment prematuur is om over te praten. Maar voor zover ik weet, zijn de mensen die het document hebben ontvangen, die uiteindelijk een besluit moeten nemen, zijn er niet aan voorbij gegaan. En die zijn daarmee bezig. En het resultaat zal wel blijken.
0: Ja, dat zei Emmanuel aan ons. Het gesprek met hem. En wij kijken dus uit wat hij verder gaat zeggen, want ik weet dat hij niet alles gezegd heeft. Want die persconferentie is er eigenlijk morgen. Nou, laat me een paar dingen van jullie lezen. Jullie luisteraars en kijkers. Mijn complimenten hoor, de laatste tijden. Die teksten van jullie heb ik ook van een paar andere mensen gehoord. Heel mooie. Dus het heeft niets te maken met als je het nou eens bent of niet, maar ik lees dingen met inhoud de laatste tijd. Jiminalo. Sama zie dat nog boem, dat na zo'n doe. Limburg. Dat van de milieuboetes is leuk, maar de milieuinspecteurs zijn alleen in beeld als ze in staking of actie zijn. Dat zijn de mannen van meneer Van Dijk, nou was het lange boerenkel. Ik heb hem lang niet gezien. De milieuinspecteurs zijn alleen in beeld wanneer ze in staking. Limbo eerlijk. Nou, meneer Lees, dat is aan die boy, sorry. Het maakt niet uit, soort bevolkingsgroep binnen een campus. Maar waarom gaan we op die tour? Laat me u zeggen, laat me op die tour gaan, Lang terug, mee kon contact naar een boeskondere vrouw. Ik deed een reportage bij Apinti. Mitori Mojino, toch? 1993. Dat maakt 23 jaar dat meer ook naar Apinti Radio Live. Darema Abi. Darema Senogono een live reportage. Na Nes. En daar werd in Nes de Itifas beurs georganiseerd. Itifas. En na een beurs dat hij met kennis naar een massa later naar Pinti Bedou, to the point, meneer Henk van Eyck. May his soul rest in peace. Maar ze was aan de baan. Mijn man en mijn interview aan Busco en Repching. Daar. Ik was vrijgezel, 23 jaar. Ik kan niet helpen, ik ben gezond. Van het een kwam het ander, bla bla bla bla bla bla bla. Nummer tekie, bub bub bub bub. Dan moet je iemand tori. Dan kon dat dame ozo. 1993. Dan heb ik dan dus dat nu een onkracht samen schreef Jimmy dan. En dan ben ik aan Van Dijk, Loorstraat. Het is al overleden, helaas. Ik ga je zeggen. Wat eenvoudig udu planga oso. Matem taigi tak a oso ben net. Ey, dus den patu. Den patu, dames en heren. Zo schoon, ik ben abeke zo'n spikri. Bij kaluki fesi. Zo schoon. Zo netjes. Geweldig. Dus laten we... Eigenlijk in om zin dit soort berichten zien. Me, want je vroeg aan mij even. Vooral die dat ik leemboekoe de eerlijk. Na de smadat die bedden naar campus. Hou op. Isabi. Hou op. Dus. Met pakking omdat... Misschien kan één persoon, je kan je dingen hebben of zo, maar we moeten niet een hele groep op een hoop zetten. Isabi, want dat is niet correct. Zet niet een hele groep op een hoop. Het is niet correct. Isabi dan? Ik voeg dat ook niet naar door. Maar ja, je bedoelt de heer Bakker? Ja, meneer Bakker. Alanga Boeruman. Meneer Bakker is een strijder. Hoor. Ik vind deze maatregel prima. Ik erger mij groen aan het bos tegenover warme huis is. Ik ben van mening dat de eigenaar van het project ook aangesproken moet worden. Ik heb je milieuinspectie vaak ingeschakeld. Toch maakt de eigenaar niet schoon. En meneer Limbo, heb je de winkel... aan de Kasaba Olleweg gezien waar het druk is. Ja, maar die winkel is tegenwoordig gesloten. Wat goed is hoor. Dat was ook altijd druk. Middag kwestie tas. Besluit RVM is correct. De directeur kun je niet schorsen op basis van het feit dat de RVC de mening is toegedaan... dat ze het proces of het onderzoek gaat storen of stukken niet aanlevert. Eerst het onderzoek door een onafhankelijke laten doen en op basis van het resultaat acties ondernemen. Ik zit ook als bestuurslid en weet waarover ik praat. Fijne middag, Yvonne. Oké, dankjewel Yvonne. Iemand vraagt me wie dat is. Nee, dat ga ik niet lezen. Goedemiddag.

Pe Emilia. Ever its positives. In mijn omgeving, Rens, wordt er gewerkt aan wegmeubilair en wegmarkering. Nou, dat is goed. Limbohoek, Lange Gratie en Fayadjanstraat is één grote vuilnisbelt. Een bekende persoon woont 3 stappen daar vandaan. Limbo, ik denk dat alles wat de NDP gemaakt heeft, bewust kapot gemaakt moest worden. Dan ben je ziek als je dat doet, als iemand dat doet tenminste. Dat soort mensen kunnen nooit in een bestuur van een land zitten. Omdat na apartheid dat mekaar zijn in de opbroking. Een studentencampus is niet gemaakt voor NDP'ers. Is opgezet voor Surinaamse studenten. Zodat die bekaar wat onderdak. Dus heeft dat binnenadrijf weer verbroken. Dan ben je echt ziek in je hoofd hoor. Je bent echt ziek. Je hebt niet alles op een rij. Ik hoop dat er inderdaad dat men zal optreden zonder aanzien 6 persoon en alle buurten. Er is echt nodig. Dit zal zorgen voor een schoner milieu. Meneer Limbo, heb je die film gezien van de vrouw die de meneer heeft? Ai man. Misha film. A vrouw heeft voor mama, jongen, ik kwam tjeningere. En eigenlijk, Miluka filio, en mannen wanneer gaan vrouwen, misschien is dat correct. Vrouwen zijn fysiek niet opgewassen tegen mannen. Tenminste in de meeste gevallen, want ja, want toestaan voor vrouwen zijn. Misschien want toestaan voor vrouwen. Je denkt dat je even dan aan mannen. Maar een vrouw mishandelen man en eigenlijk zou die man aangifte moeten doen. Want een vrouw nakka man tranen ede. En je moet niet ervan uitgaan dat gewoon koffie voor een vrouw nog aan grond. Isabi. En het was wat ik daar gezien heb op die video. En ik kan het niet laten zien, want als ik het laat zien gaat Facebook ons blokken. Want die heeft zo hard geslagen. Het is gewoon mishandeling. Die man is gewoon mishandeld. En eigenlijk zou hij aangifte moeten doen. Ze heeft hem mishandeld, omdat ze hem, naar wat ik begrepen heb, heeft betrapt met een andere vrouw. Maar even, als je je partner betrapt met iemand anders, wat ga je doen? Gewoon naar King. Je moet gewoon naar je huis gaan en je kleren pakken en wegwezen. Want welke garantie heb je dat 10 nakamang brokama eigenlijk van chafron nakama tapama ede nog erbij afro nakama ernstig keren? Wat denk je dat je bereikt dat hij het niet meer gaat doen van jou? Hij gaat zich misschien veiliger voelen bij die andere. Maar je hebt... Ai, ik doe de oma's maar pot verstaan je niet. Zijn zo lobby. Te amang ben naki da waren jullie daar. Je boeien alle de verklaring van geweld tegen vrouwen en de waren. Maar kijk, die man heeft blijkbaar niet willen slaan, omdat amang praktisch dat heeft mijn naka vrouw. Moga probleem. Dus amang te geen slag. Isabi. Amang te geen slag, amang. Maar die vrouw gedaan heeft is niet goed. Je hebt inderdaad vrouwen zijn die heel agressief zijn hoor, ja, want toe. Ja, als je een bepaalde neem van bepaalde vrouw moet je weten, dat is zo aan verdaan. En van vrouw neem Susanna. En Susanna, ja, van neem Susanna. Vet kaka drap, Susanna. Na vet kaka. Of Yolanda. En voor mij dadelijk. Isabi. Zijn er andere namen? Of Linda. Hé, hé, hé. Hij liep me op Linda door.
Nie daar was aan wie Marjolein. Of Marjolein Doro. Marjolein, we waren goed op Marjolein bij KBC, hè. Marjolein, hoe gaat het? Alles goed? Ze zat in de orga-wereld. Of Marjolein Doro, ik kan. Is door een stuk. Voor mij dadelijk. Iemand zegt, Patty. Hij denkt, Patty, spijde toe. Sorry, is hij. Is dat, ja. Maar wie zegt... Maar goed, de man moet gewoon aangifte doen. Het is geen laftorie. Maar... En dat is hem gedrapen. Niet correct. Laat me doorlezen. Cliff, laat me horen. Die mannen die de vrouw mishandelen, verkrachten en vermoorden... Is dat dan goed? Die vrouwen nemen wraak. Ik heb niet gezegd dat het goed is. Natuurlijk, dat is heel erg. Van Tiki. Nog een vrouw neef. Nog een vrouw neef in Armee. Mieuw aan de rest rustig. Kunt u meneer Toddy melden? Dat een truck van hem gisteren vuil is komen dumpen aan de Smeltsweg. Het kentekennummer net niet kunnen opschrijven. Hoe dan ik Toddy fles, jara? Voet maar probleem naar het Toddy. Vafenbach overigens, vanaf afverkiezing nooit meer aan Nobel mee. Vanaf afverkiezing nooit meer aan Toddy Nobel mee. Toddy, je bent een echte politicus hoor. Isabel Mie 2030. Limbo buurtmanager woont ook in de Doekieweg Oost hoor. Ik heb het zo vaak aangekaart. En als een vrouw Danielle heet, is het een fit kaka. Danielle. Limbo Inoli, de Susanna, na echte fit kaka. Want mijn tante Susanna voor Albina is voor man. En een Susanna, ja. Susanna. Bepaalde mensen zijn geboren om zich dagelijks als een etter te gedragen. Vanaf heel vroeg tot de late uren zijn ze bezig anderen het leven zuur te maken. Graag een reactie hierop. Waarop? Op de hoek van de Meestraat en van de Sigastraat is er een levensgevaarlijke situatie door het parkeren van een elektrobedrijf. Het is al jaren zo en er wordt niet opgetreden, checken jullie het, precies tegenover een bakkerij. Wat mij opvalt in dit land is hoe de oude politiek en de zogenaamde onafhankelijke rechterlijke macht omspringt met onze jonge en slimme jongeren. De Hellings, Schiek, Gentle. Wat ik heel jammer vind, dit zijn onze toekomstige leiders. Maar ze worden, om het zacht uitgedrukt, vernietigd door de oude corruptelingen. Kijk naar de EBS-zaak, de uitspraak in de zaak. Hellings met onze zogenaamde onafhankelijke rechtspraak. Graag een reactie daarop. Nee, ik heb geen reactie. Ik heb gelezen wat u schrijft. Cliff Pontbuiten recht door naar achteren. Tot de laatste straat waar je weer in de nieuw weer gevonden weg kan komen. Daar staat er een vuilnisbelt op de hoek. De mensen kunnen niet anders omdat de ophaaldienst niet daar gaat. Dat is onvoorstelbaar. Mek Uwe Tjagasan, Adoti voer zodanig dat dadelijk Wagi nomarei drapemoro. Zo erg is het. Ja. Oké, nice. Bedankt voor de informatie. Zoals inderdaad een... Lim, wordt er nog iets over ons gedaan met de verstopping aan de Dompigstraat 22 Sofiaslus? Dat water blijft maar zitten, groen water en het stinkt, last van mosquito. Help ons...
Goedemiddag, en aan Kees is door de Raad van Toezicht gevraagd in een schrijven aan de directeur om in belang van een onafhankelijk onderzoek thuis te blijven. Dit werd met alle rechten die zij heeft. Dit werd in de raadsvergadering in stemming gebracht, maar de directeur dient haar ontslag in voordat zij het schrijven ontvangt of ontving. Ik erger me af en toe mateloos. Er is even iets anders. Kunnen de instanties niet een onderzoek instellen naar burgers met de vreemde nationaliteit die constant zitten te zeuren over zaken die in Suriname plaatsvinden? Veroordelen en vrijland lopen. Vandaar verklaar ze tot ongewenste vreemdelingen. Nou, die mensen hebben het recht op vrije meningsuiting. Doch zolang ze maar niet aanzetten tot haat en laster.

0: kat me the president, maar mas don taka nga press. En natuurlijk, de president heeft zoiets met Saring, want soms als ik naar de president kijk, zie ik van Afrodi Zweri. Maar ja, de dagindeling bepaalt zichzelf. Maar het is niet makkelijk, hè, om een land te leiden met zoveel problemen. Je moet van tijd tot tijd... Kijk, president Bouders had één voordeel. Amai hargwil na busir amang... Amai chira telefoon of amang... Apwa lijn zang weinig... Apwa nummer zou weinig sma abi als er echt iets dringends is. Maar onderschat niet, dames en heren... De natuur en de impact van de natuur abi... Als zuurstof en alles... If je haar riep mopo even go relaxie ede. Is dat wie maar... ik weet niet hoe president Simons het doet. Zullen wel momenten zijn waarbij ze misschien zegt... ik trek me ook terug. Maar als ik niet eens aan toe kom om alle apps te lezen... Laat staan, president... Miano president, dat dagelijks... De apps heb ik gezien, à la day. Zo, ik zit nog met berichten die ik in geen maanden nog niet eens heb opengeklikt. Dus... Het is niet, het is niet en als president. En natuurlijk kan je zeggen, je moet iemand hebben om je te helpen. Maar je hebt niet graag dat iedereen alle berichten gaat lezen. Want soms kunnen er mensen zijn die een bepaalde geheime informatie willen doorgeven. Misschien een informatie uit de gewapende macht of een informatie uit de inlichtingendienst. Of een belangrijke, is dat niet toch? En dus het is, ik weet niet, Aniel zegt ik wacht te lang. Dus ik zeg niet dat Aniel geen geduld heeft. Minus op samen aan president spreek af. Of zijn president beloofd aan man. Dat gaan we straks horen. Maar hij zegt het is een beetje ongehoord, want hij heeft ook brieven geschreven. En in het geval van de brieven is het ook zo vervelend dat hij zegt er is nooit gereageerd op mijn brief. En kijk, Aniel is een vertegenwoordiger van een belangrijke doelgroep, de mensen met een visuele beperking. Zijn organisatie Waokasi timmert al jaren aan de weg. En Aman Taigun in een interview dat te amo op hem vanmorgen traan dat uno moest takie dat na politiek Aman de bezig het doe, of hoe hebben ja president. Maar hij heeft aandacht gevraagd voor het feit dat het allemaal te lang duurt. Laten we luisteren naar de voorzitter van Wang Okasi, zoals hij sprak tegenover Lim FM. Aniel Kunshbihari.
1: We hebben als organisatie altijd gezegd dat we elke regering een jaar de ruimte geven om hun ding te doen. Dat nou attack dat in een jaar dat die in het tak net. Maar je gaat niet op praat om te protesteren en schoppen en trappen. Je probeert in een jaar dat die voor communicatie opgaan. En daarom waren we ook rustig vanaf het aantreden van deze regering. In september vorig jaar heb ik de president een appbericht gestuurd waar ik haar heb gefeliciteerd in verband met haar jaardag. Ze heeft teruggeappt en aangegeven dat ze met me wil praten in oktober. Dus ik heb niet eens gevraagd om een gesprek. Tenslotte, ik wil in oktober met je praten. Dat gesprek is dus niet geweest. In januari hebben wij een brief gericht aan de president. Daarop hebben we geen reactie gekregen. Ook een rapport schrijven, daar hebben we ook geen reactie op gehad. Ik ben persoonlijk naar het kabinet van het president gegaan en gevraagd aan haar status van briefje, want we vragen om een audiëntie. U bent op de lijst, de president heeft het druk, et cetera, et cetera. Oh, boom, we zijn wachten. We zitten nog steeds in een jaar in Sami-Brabens daarnet. In de tussentijd heeft een andere organisatie om een gesprek gevraagd en dat gesprek is wel geweest met de president. Dat was 19 juni.
0: En welke organisatie is dat?
1: Het was ISOS.

0: onder leiding van mevrouw Graskamp. En zij heeft me toen gecontact, pa Anil. Ik geef je altijd die grani, wat occasie links of rechtsomkeer is in feite de belangenorganisatie van de mensen met een beperking. Dus ik wil je wel bij het gesprek hebben op 19. Ik heb toen gezegd, ja, is goed. Ik ben aanwezig.
1: Maar even, die organisatie is een soort gelijk als de jouwe.
0: Ja, dat is een platform waar diverse instellingen zijn. Die afspraak was voor 2:00. Ik was precies om 2:00 daar. En om 4:00 middags was het gesprek nog niet geweest met de president. Dus ik zei toen, ik ga weg. Want ik ga niet op een president meer dan 2:00 zitten wachten. Dus ik ben toen weggegaan, want ik had ook andere dingen te doen. Dat gesprek is geweest. Ze heeft er ook de verontschuldigingen aangeboden. Ze heeft aangegeven dat het werk te druk is. En ze zocht ook naar mij. Maar goed, de volgende dag was ze wel aanwezig bij het 15-jarig bestaan van Wauwkastie. Dat was 20 juni. Daar heeft ze de verontschuldiging ook weer aangeboden, moet ik eerlijk zeggen. En ze heeft ook En ze heeft ook aangegeven dat binnenkort wat gesprek moeten voeren. Dezelfde dag heb ik een document aan haar overhandigd waar een voorstel in staat. En zo'n 2 weken daarna, dan maak ze via de app, als ze doorgenomen heeft en hoe ze staat tegenover het voorstel. Ik gebruik even mijn eigen woorden. Ze zei van, ze zit er wat in, laten we na 16 juli praten. Ik heb daarna niet meer gehoord. Ik heb weer een brief gericht, persoonlijk gebracht. En ik heb in de tussentijd al 2 keer contact met het kabinet van de president. En hetzelfde verhaal hoor ik weer. Ik ben op de lijst. Dus dat gesprek met de president is nog steeds niet geweest, waardoor we bepaalde zaken niet kunnen praten of bespreken ten aanzien van de doelgroep. Wat betreft het ministerie van Sociale Zaken hebben we hetzelfde gehanteerd. Ik geef de minister een jaar de ruimte. Maar het is de minister zelf die mij in december uitgenodigd had voor een gesprek. En het is misschien goed om dit ook te zeggen, omdat mij kost me gewoon dat ik zeg nu niets. Of bij de vorige regering, dan bij die Jerry, dan noem je net dat niks. Maar wij proberen op de achtergrond te communiceren. Tijdens dat gesprek zou Nanga minister voor Sociale Zaken, heeft zij me gevraagd of ik bereid ben om haar te ondersteunen. En ik heb volmondig gezegd, Cliff, ja. En ik heb ook gezegd, u mag 100% op mij rekenen. En ik zou haar ondersteunen in de rol van adviseur. Op de dag van vandaag heb ik niets meer gehoord van de minister. Dus niemand kan zeggen dat we niet bereid zijn om onze bijdrage te leveren. Ik heb misschien mijn vermoeden waarom ik niets meer heb gehoord. Maar ik weet niet of dat het is. En if not
1: maar,
0: that
1: maar is dat een probleem, jij naar Konder, hè? Naar de overheid. Kan dit een stuk of you? Dus die dingen kunnen soms een hele route maken, waardoor je zo lang moet wachten. Misschien is zo'n benoeming in proces, nog steeds in proces. Dus land die moest lukken voor versnellen aan dat. Want misschien is het een proces en jij zit maar te wachten en is dat de wanne die, dok?
0: Het is vaker kan.
1: Voor dat dingen in de ambtelijke molen als een secret patou bewegen.
0: Ja, dus dat kan. Maar dan zei ik van oké, dan geef me tussendoor een update, zodat me sabi if asane god doro, if asane god ne god doro. Mm-hmm. Want daardoor hou ik me ook in. Want ik kan niet zeggen van ik ga zitten schoppen en trappen en regeren, terwijl ik in feite de minister me gevraagd heeft om haar te ondersteunen. Dan moet ik die ruimte krijgen om die ondersteuning te geven. Maar als ik nu al begin te schoppen en te trappen tegen diezelfde minister, dan heb ik het toch. Dus, maar ik moet wel weten, gaat het door of gaat het niet door? Is die minister misschien ontevreden omdat ik het een en ander gezegd heb? Daarom zei ik, van, ik heb een vermoeden, of nadat hij dan vind ik dat die minister me moet uitnodigen, dat we het ook overheen. Weet je, dus dat is wat tot nu toe gebeurd is. We proberen die communicatie op gang te brengen, maar het lukt nog niet. Maar als we morgen, want we zijn al een jaar voorbij, als we morgen daadwerkelijk beginnen, dan moet niemand me komen uitleggen dat we met politiek bezig zijn. Want we hebben wel getracht, hebben we alles gedaan om die communicatie op gang te brengen met die overheid. Want er zijn problemen, en dat is al bekend bij jouw club. We hebben gesproken over financiële uitkering, transport, ga zo maar door. Maar oil en gas komt. En een van de effecten daarvan kan zijn, dat kan onder ook omhoor die. Wat gaat gebeuren met de kwetsbare groepen? Hoe gaan we die kwetsbare groepen, waaronder mensen met een beperking, opvangen? Heeft de regering taki, ze gaan die benzineprijs loslaten. Dat want taki wat effect ook op de doelgroep dat ook doen. Want de prijs in de winkel, ook hoe ga je die doelgroep accommoderen? Daarover moeten we praten. Maar als ik die communicatie niet met je heb, dan weet ik niet wat je wil doen en wat je gaat doen. Want als je mij nu gaat vragen, zijn er beleid ten aanzien van mijn oude beperking? Voor alle regering die zit, minus heb ik lef. Minus heb zijn er routes die mijn bewandel naar mijn beperking. Dat kan pas als je met me communiceert. Dus het ligt aan de regering, het ligt nu niet aan ons. Om verder na te gaan van Saudo Nangasa Unodu.
1: Dus het is de minister die jou gevraagd heeft om als adviseur op te treden. Want dadelijk is dat van een man die ik bij in zijn rang. Dat is de moutaki Kunsh Bihari is ook een post.
0: Dus minister ook een post, ik was thuis. Ja, Lexamtaki, ik heb die minister met rust gelaten terwijl de organisatie bij actiegesprekken naar de minister. Ik heb nimmer een gesprek aangevraagd. Die minister heeft me zelf uitgenodigd voor een gesprek en zelf gevraagd of ik bereid ben om haar te ondersteunen. En ik heb gezegd ja en u mag 100% op mij rekenen. Dus laat dat helder en duidelijk zijn. Als we kijken naar het doelgroep Club, in een gunstige situatie. Dit is mijn kies van financiële uitkering 2750. Want koopkrachtversterking 1800. Lange zwakke huishouding. Dit is mijn kies alle de drie DC. Dat zitten we op 6300. Als je die 6300 zou smeren over 30 dagen. Dan praten we over een bedrag van 210 SRD per dag. Dat is mijn beperking. Daarmee moeten ze eten kopen, transport en alle andere dingen doen. Dan moet je één ding meenemen. Als mensen hebben een beperking die misschien naar de fysio zou moeten gaan, die betaalt voor een consult 700 SRD. En dat is mijn kies 100 SRD terug voor SRTF. Dus one consult, 700 SRD, je kiest 100 SRD terug voor SRTF, maar je kiest per dag voor lang die 210 SRD. Ga je Libi? Ga je Nyang? Dat want dat de Iwan Nyang dringt dat in feite 3D in om Nyang. Voor die in om Nyang, voor ik kan halen als 600 of 700 SRD bakken op. Daarop komt het neer. Het is niet makkelijk. En die regering moet een keertje nu wel op prioriteit gaan stellen dat deze doelgroep beter gefaciliteerd moet worden. Een ander ding dat ook speelt. We hebben vaak genoeg gehad over transport. En aan een occasie waar ik klaag over transport, Cliff. Alle instellingen, ik klaag over transport. Een doelgroep, ik klaag over het transport. We hebben in juni een gesprek gehad met de minister van Onderwijs. Dat zijn die instellingen die zich bezighouden met mensen met een beperking, onderwijsinstellingen. En daar was ik ook aanwezig. Ik heb ook daarbij aangegeven van minister, onderwijs heeft schoolvervoer. Waarom worden de kinderen met een beperking niet gefaciliteerd? De kinderen met een beperking betalen honderden SRD's om naar school te gaan. Terwijl die kinderen zonder een beperking, we brengen dus maar het natieve SRD per maand bij. En schoolvervoerder kan niet gaan naar school en naar onze bakken. Die minister heeft toen gezegd, laten we een registratie houden en nagaan van hoeveel kinderen transport nodig heeft. Ik heb bij dat gesprek ook gezegd, minister, we gaan elk kwartaal vergaderen. Oktober zei konden we vergaderen bakken. Dan gaan minister, laten we een werkgroep samenstellen die het geheel gaat coördineren, al die besluiten die vandaag genomen zijn. Die minister is daarmee akkoord gegaan. De mensen die hebben zich opgegeven, ik ben ook een van de mensen. En de minister heeft ook zelfs aangegeven of instructie gegeven aan degene die zich bezighoudt met schoolvervoer bij onderwijs. Hou die registratie. Cliff, we zitten nu in september. Actie niet op registratie, hoor, Minosabi. Een werkgroep zou bekoordien, alas aan niet. Een werkgroep dat schrift, wanneer en niks. We vergaderen in dit land, we vergaderen, we babbelen. Maar dat is aan de uitvoering. Niks, niet van precies. Laten we een keertje ophouden met babbelen in dit land. Laten we ophouden met de hele dag zitten vergaderen. Want als aan het eerst takkie, het is maar een vergaderen. Als je soms wat status geeft, maar wat mij leg uit, ik heb de hele dag zitten vergaderen. Maar wat heb je ermee bereikt? Laten we een keertje ophouden met dat ding en laten we in de uitvoering gaan. En die kwetsbare groepen, waaronder ook mensen met een beperking, die vragen om uitvoering. Laten we die dingen gaan doen waardoor ze kunnen gaan ontwikkelen. Cliff, dus man gaan we een beperking naar Pinatide naar Dieren. Weet je hoeveel dingen ontwikkeld zijn voor mensen met een beperking? Zodat die man kan roken, ze kunnen zelfstandig zijn. Ze hoeven niet afhankelijk te zijn van jou, van die samenleving. Maar wat gebeurt er? De hele dag hoor je over een monikarta. Mijn god, wat is het beleid van mensen met een beperking? Toch? Zij je doe gidesma zodat je maar kan libi zelfstandig. Zo'n opleiding, je gidesma zodat je maar kan scoren deze regie morofara. We zijn bezig met wat ook als je scoren klif. We zijn al 2 jaar bezig om iemand bij ons te krijgen, een leerkracht. En er gebeurt gewoon niets van het ministerie van Onderwijs. 2 jaar, die laat me zeggen, ik wil het regulier onderwijs verlaten om naar Waokasi te komen. Ze heeft nog gezegd, if minomang kon naar Waokasi, if onderwijs ik doe moeilijk, sorry, dan pak ik mijn visa en ik ga naar Amerika. Want ze heeft alle mogelijkheden om naar Amerika te gaan. Maar ze blijft. Omdat ze gewoon bij Waokasi die doelgroep wil ondersteunen. Maar er is geen beweging. Wij faciliteren het ministerie van Onderwijs voor ook aan je desmangen om beperken zodat de kan ontwikkelen. Maar die beweging van het onderwijs is ook een probleem. Dan wat wil je eigenlijk als overheid? Zij Wani. Daar heb ik het gevoel dat naar bewust je desmangen en pinatok. Daarop komt het neer. Dat ze toch maar te kletsen. Die doelgroep is een bijzonder doelgroep. Hoe bijzonder? Want als die doelgroep daadwerkelijk bijzonder was, dan zou je prioriteiten stellen. Dan zou je daadwerkelijk projecten ontwikkelen. En die instellingen die zich bezighouden, dan zou je ze beter faciliteren. Cliff, zorg vervoer. We zitten nu september 2026. Ik wacht nog steeds op subsidie van zorgvergoed 2024. Allerlei zitten mij bel. U bent op de lijst. Fai wan tak mim rei zorgvervoer. Fai wan tak mim pai mim personeel. Als ik de minister een brief schrijf van er is geen beleid op het ministerie van Sociale Zaken ten aanzien van zorgvervoer, schrijf die minister door Luc naar me toe. Ja, er zijn geen zorgvervoer aanbieders. Ik snap het niet hoor. Dat Theo Taki, dat ga je straks zorgen dat je politiek bezig bent. Maar dit is een schot voor de boeg, Cliff. Want die takikba, we zijn al een jaar voorbij. We hebben alles gedaan. Maar als die communicatie niet verder op gaan komen met die overheid, dan zullen we maar een andere. We moeten maar ingaan. Dat is wat ik kan zeggen tenslotte.
1: Aniel te kon kon boom. Ay, Aniel. Wat kan je ervan zeggen? Natuurlijk. Het is vervelend. Maar intussen, kijk, hoe zeg je dat? Ik weet niet waar het. Au, ik is van pijn niet vermeden. Live televisie, een steek in mijn hoofd gaat. Ja. Volgens mij komt die morgen af door. Ja. Ik had een lange probleem. Presentator, kijk, als je ze met je kop bij water kan. Limbo krijgt stiek in hoofd tijdens BT. Nou, maar echt hoor, maar zoet me ernstig, Sanning. Doe ik niet zo zup. Zup. Ik ook een dansje, ja, want ik kon er een probleem. Weet. Maar ze samen tak voor. Kijk, deze dingen zijn vervelend. Maar vanuit het kabinet, even pres nog maar ontvangen, man. En natuurlijk pres naf. De president erover is te vol met andere dingen. Dus de mensen die de administratie doen, of weet ik veel. Maar even. Uw verzoek is nog in behandeling, of we vragen u nog wat geduld door de president. Is er nog niet aan toe om u te ontvangen. Iets in die zin, of de president haar schema, je laat het nog niet toe. Ik weet niet, eigenlijk ik zou ver formuleren, want dadelijk Amazon ontvang je dat, oh, dat is soms niet belangrijk. Je weet, volgens mij in Suriname heeft iedereen gebruiksaanwijzing. Wat? Ik pas nog niet in de, wat schrijf je? Ik pas nog niet in de president. Wat? Maar het zou goed zijn, is een verformulering. Wij vragen u nog wat geduld te betrachten. Uw verzoek is bij ons. En we laten u gauw horen of weten. Iets in die zin. Of we vragen u nog geduld. De president zal u ontvangen. Dat is een beetje open. Maar dan doe dat. Het is vervelend als mensen. En het is lastig soms, inderdaad, je vraagt je soms af. Sommige instanties, en dan noem ik dat als hij jarenlang met dat ging. Sommige mensen, hier lag in vergadering. Waar is hij? Hij is in vergadering. Kan ik hem spreken na een uur? Hij is nog in een vergadering. En dan kijk je naar de instantie zelf. Er komt niks van terecht. Isabi, mijn vergaderde vraag, maar waarover vergaderen jullie? Maar even, waarover vergaderen jullie? Want ik zie niks gebeuren. Ja, ik zie niks gebeuren. If Bagawan vergaderen, dan wil je dat ik wel verder zijn. Ik lag iets anders hoor. Want iemand schreef hier in een. Wat voor. Iemand schreef hier in die live wat voor thee ik moet drinken. Hoe komen jullie aan die dingen, joh? Mijn god. Dan moet ik je. Maak dat niet uit hoor. Kira live. Mijn god. Ah ja, hoe komen jullie aan al die dingen dus dan? Als steek weer gelijk, zou ik ze meer doen. Ah ja, het is een nieuwe T-soort, no? Ik zou het willen proeven. Maar goed. Kijk, laten we kijken wat verder zal aflopen. Je weet, ik vond ook eens hoe erg deze man, Aniel, die stond met zijn groep met zijn groep bij het kabinet ergens daar. De pres reeps alleen maar gewoon, jongen, de vorige pres. Maar reeps alleen maar gewoon. Hij ging naar DNA. Maar ja, ik denk deze president zal dat niet doen. Hoor. Ik ben daar bijna zeker van. Maar ze moet die man ontvangen. Isabi, moet die man ontvangen. A pres die zie, a one trust this. Hij werkt s'avonds niet, volgens mij, dus. En hij rokot in het, dat president is goed 5 euro. Hij gaat relax. Maar ja, iedereen heeft zijn eigen manier van werken, hoor. Dus we gaan niet vergelijken. Everyone has his own style. Hé, moet hij kogendaansiepje zeggen, die boot gaat straks weg. En ik weet niet, als je al een plaatje hebt gevonden. Op de boot. Dus laten we even alle problemen vergeten. Ik heb al steken in mijn hoofd, dus. Laten we even alles vergeten. Ik vergeet even alles. Want ik hoor de boot al in de verte. De boot komt eraan, zal niet lang meer duren, dus. Kogendaansie er. Laten we gaan dansen. Jongens.

0: Mi popki, mi suguru skrati.
1: Shella sin money, Jim. Baya me beji, chami go na kari transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
0: Vrouw, let japa koku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
1: Nee, mi wan go na kari transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
0: Mi suguru skrati. Breng ik je op de e-bike geen benzine verbruik. De essentie, hoe door op elkaar?
1: Isapsang, doe zei wani.
0: Mi popje, a city hè?
1: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dollar. Mi chis mi mambi ji euro dat de wan konjim SRD.
0: Den na euro.
1: Maar na Hollandse nee verstaan. Den no habi, ze hebben niet. They don't give. Jong an tiang ting fun.
0: Oké, dan moet jij gaan ontrouwen.
1: Nee. Ik voet naar Charles. Mi wan go na carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Wan drape me chis mi euro altijd.
0: Maar dan hoe dan? Laat je zijn euro die wala toe. You go taking en you tak give you one doro. Give me no doro.
1: Stop deka dif go aksi ma sandati. Ino nyang, ino dringi en buiten din je pa euro so.
0: Si mai pa euro ne egi o so.

0: vriendelijke app. Download de app nu.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die divisies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV. Uw partner in vastgoed.
3: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
4: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat...

0: aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Ja, dan zijn we terug met het laatste deel, waarbij we het een en ander gaan lezen. Lezen de dingen die we nog niet gelezen hebben. Oh ja, ik zal het kijken. Ik zal het opvolgen. Van deze bloem wordt kittelaar thee gemaakt. Heerlijk. Ik heb het al gedronken. Het is een paarse bloem. Litoria. Waar kan je het kopen? De meisje is aan nare. Ook bij Tulp. Het wordt geleverd door de achterbuurvrouw. Dan moet ik me. Moet ik de moderator vragen om me te kopen. Worden de automonteurs met wrakken op de bermen ook beboet van delay? Ja, ik heb het eerder gelezen, toch? Goedemiddag, Limburg. Ik heb een voorstel. Het zou praktischer zijn indien het ministerie van Sociale Zaken de AOV gelden en koopkrachtversterking simultaan storten of simultaan zou storten op de rekeningen van de senioren burgers. AOV wordt de 15e gestort en koopkrachtversterking pas eind van de maand of begin van de volgende maand. Sommigen moeten een taxi pakken om naar de bank te gaan, wat extra kosten met zich meebrengt. Als men de tweede keer gaat om KKV te lichten. Dank u. Er is een voorstel om over na te denken, denk ik. Niet slecht hoor, niet slecht. Het is eigenlijk kitteltee. De mensen mogen de thee bij mij kopen. Oké. Dag Lim. Jokt Koensch Bihari niet? Want de minister zei laatst bij jou dat hij op het ministerie werkt. Die heeft ze duidelijk gezegd. Ja, maar misschien moet het nog geformaliseerd worden. Soms weet die hele minister niet dat een stuk nou ze alle afdelingen tegen. Kan hoor, ik weet het niet. Ik zal de vragen. Lim, draai niet als aan die knop hoor. Uno abi fusabi peden kilo go to de. Uno abi fusabi fasma gondede. Uno abi fusabi pen nasuma densan bechari na otosanberi. If you see one damn body, you know abif gisko to one body. Nagado konasranang fukondu load shedding. Ay mi boy. Politie strafwet vergiti fukari. Desmasang echar den dagu. Kon pupetap yu straat beram. Sayumu screen. Fons a srefi politie strafwet. Skotu no kiss me. Mi kisi skotu. LM studentenhuisvesting. Ik heb jaren op de universiteit gewerkt. Studenten onder moeilijke tijden naar België laten gaan om verder te studeren. En af en toe studeren. De poerwang voeding man naar EBS. Pot gad op chimbrada drappen. En koeriko luko difu lachmonstraat. Busi busi tek abra. Atapu Driarikba. Oh, dat is een studentenopvang daar. Oké. Okay. Heb ik alles al gelezen. We Weet u wanneer de salaris van de assembleeleden teruggedraaid gaat worden? Je weet, Chiboy, er werd al iets gezegd toch, toen we klein waren. Wat was het? TKKT. TKKT. Wanneer het wordt teruggedraaid? TKKT. TKFORUKIS TV. Mijn klacht over hangjongeren en mannen die voor de winkel staan. Maar ik heb nimmer gehoord dat een van de mannen de winkel heeft beroofd. Vrouwen betasten en of molesteren. Nee, zelf de winkelier heeft geen last van ze. Ze beschermen de winkelier en zo een winkel wordt nooit beroofd. De winkel of de hoek is een vergaderruimte waar niet iedereen komt bij iedereen. Dus laat die heren met rust. Ik hou van mijn land. Na jaren in het buitenland gewoond te hebben, heb ik besloten terug te keren. Ik vraag me af wat er met Suriname gebeurd is al die afgelopen jaren. Overal zie je vervallen, verwaarloosde en of onafgebouwde panden. Met deze wetten en regels gaat het niet veranderen. Handhaving en strenge optreden is een must. Het terugnemen van percelen in de boezem van de staat moet ook sneller gebeuren. Te Zorg en Hoop staan er twee woningen naast elkaar waar je een horrorfilm kunt maken. Vroeger waren het mooie huizen, blijkbaar is er een boedelproblematiek in vele gevallen. Niet schiek, maar de president heeft een Tobinosso gehad. Als ik schiek was, had ik bedankt.

Yun, kasi ba? Who started met at bitter, met on bitter ballooning for these ambtenaren, meester en dokter Andersen, die al het denkwerk voor de OD, de directeur en de minister doen. De OD, de directeur en de minister streken met de eer en wij worden niet gewaardeerd. De thee is ook bij Jalil te koop. Oké, ik ga hem vragen. Zeg aan die apper die vanuit het gemak AOV en dergelijke op één dag gestort wil hebben. Het ministerie van Financiën werkt met spreiding van middelen. Ook Financiën heeft een wekelijkse uitgavenlimit. Cliff, we verdienen absoluut geen schoonheidsprijs wat onderhoud betreft. Kijk maar naar het AK-stadion, wiekontering en verschillende schoolgebouwen, waaronder ook de RK-scholen. Ja, als je daar achterin bij RK, bij AK, vreselijk man. Echt vreselijk. Dit ga je krijgen wanneer... je als RVC te media geil bent. De RVC-taak is niet om zaken in media te bespreken. Dit ding begon bij Boudersen 1. Het zijn de jonge, onbezonnen personen die wel academisch geschoold zijn, maar de competenties missen op dit gebied. Een raad is slechts toezichthouder en haar aanspreekpunt is de vertegenwoordiger van de aandeelhouder. Voor de rest heeft de raad geen rol in de externe communicatie. Laten we objectief de zaak benaderen. Je mag dan de gebekste academicus zijn in functie, maar je aangeboden dossier is gewoon zwak. De politieke kennis moet je ook hebben als je weet wie je gaat controleren en hoe de persoon zich genesteld heeft in de politieke constellatie. Niet dat het acceptabel is, maar het is de realiteit. Als Geek deze code had bespeeld, was de Tobinoso niet publiekelijk. Wie scherp en politiek onderlegd is, weet dat a persconferentie voor Tamara nomaan sik doti. Het bezoek van Scheek op kantoor bij de president overtuigt veel meer dan Scheek zijn reeks van mediaoptredens. De totale raad van TAS moet aan zelfreflectie doen. Ga beter op de controle zitten. Oké. Als schrijfstijl die zie, lijkt mij bekend. Maar goed, dat is niet eens belangrijk. Maar ik sla het bericht op om het beter te analyseren. Ik weet bijna zeker wie hier geschreven heeft. Maar ja, ik... voor die mail op analyseren, toen dan mijn slaapbericht op. Lijm gewoon je mekdes, maar hij haar je over haar te. Die bewuste buurvrouw heeft een probleem met tulp, dus ik denk niet dat ze de thee daar levert. Volg de uitzending van Gerald, dan ga je het begrijpen. voor de nieuwe raden zegt de wet, boek 2, artikel 19, dat de leden ook verantwoordelijk gesteld kunnen worden.

0: Ik denk dat ik... een beetje kan gaan relaxen, ja. Dus net die wang mag op, maar den trawang wel nog aan toch. Ik begreep dat even niet, maar ook dadelijk. Oké, de raad bestaat uit 7 leden. Waarom is mevrouw Samantha Gadraj niet gedagvaard? Nee, omdat ze niet is. Tegen haar is er geen dingen. Mensen ook weer. Ga wat ze komt te eten. Dus ik stel voor, als je nog niet aan gaat, dan ook doe ik ook aan Sanny. Laten we gaan slapen waar nodig gaan. Maar ik weet. We draaien mijn kondre terug tot besluit van. Maar ik ga naar toe, want dat is ook sick. Zang, we krijgen bezoek. Wat zeg je? FB heeft geen geluid.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja?
0: Hmm.
3: FB heeft
0: ja,
3: geen geluid.
0: Ik heb geluid.
2: Oké.
0: Okay. Ah. Mensen, gaan we opbreken? We draaien een poko voor power aan de poties, maar voor na kondre. Een poko voor met die Yabiki. Yabiki heeft intussen een nieuwe, maar Yabi moet met contact gaan in Obruya. Ik pas begonnen, hoor. Oudra begonnen is ook toe Chiri tapa radio, wat je haar denkt. Mami, nou, wat vind ik, hoor me verenigd, man. Yabiki en Friends. We gaan eruit. Ik wil iedereen nogmaals een mooie bakken naartoe wensen. Het is woensdag. Hey, sorry, Ara. Unoma do ayusubi, want Puri is er niet. En zelf ben ik zo moe als een hond. Dus, ik denk dat ik die demo kon stil aflaf. Ja, zo zei je hier in een baantje. We herhalen. We gaan een yusubi weer voor je herhalen. Want, weer is king. Maar het komt goed. We zijn bezig met een paar. Je weet, we zijn. Ik heb een verkarazani. Mijn naam is een speurhond. Ik ben een media speurhond, dus ik ruik talent. Dus ik ben nog bezig te ruiken hier en daar. Het komt goed. Voor de rest wil ik je een fijne bakken naartoe wensen. Don't worry about me. Ik zie mensen allerlei dingen zetten. Het was zeker een zenuwsteek of zo, wat is dat ding. Maar het komt goed, we gaan een beetje slapen straks. Let goed op jezelf nogmaals. Take care. En morgen hebben we dus een andere bakkanatorie op het station. Ik bedank iedereen die heeft meegewerkt. Emmanuel Scheek moet ik bedanken voor het interview. Anil Koens Bihari ook. En alle anderen die... een bijdrage geleverd hebben, zoals de crew hier, de moderator en alle anderen. Nogmaals, fijne bakanna. Tot morgen met een andere aflevering. Goedemiddag.
4: Kumaring, na mi, na you, na den, of na eng, arkidis, dis na historia.

0: Trustbank Amanetland. Wil jij meer voordeel en besparen? Stap nu over op Kerbalani.com Digicel Plus en krijg tijdens de familieplezierie promo tot 50% cashback. Geniet van supersnelle data, belminuten en coupons. Regulier ontvang je 20% cashback en met je coupons pak je nog meer voordeel. Meld je vandaag nog aan en profiteer. Kerbalani.com Digicel Plus. Jouw data, jouw belminuten, jouw voordeel. Kerbalani. Save and enjoy.
1: Ja, ma?
2: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is in precies €100 no mo gym.
1: Maar dat had ik je beloofd.
2: Maar deze mama is na €50 gym alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is zo je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anno Musso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello, dat is meer als ik brok aan gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, als je bossen aan €100 eten, zorg dat je doet via het Caritransfer Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusman let me de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur s'avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, Amoni zei bos en die schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
1: Mama!
3: Rustig, dikke rustig, amai drea. Rustig, rustig.
4: Omwikama.
3: Oei, omwikama.
4: Waar omwikama?
3: Doe wakadabe, ai, go. Hey, tik alasan. Kom goed snel, tik alasan. Hé, hey, wacht die. Ik moet daar goed bij. Oké, Arkino, taai je bek, wat ik mee.
4: Ja, want daar wat voor maak wat ik ons aan.
5: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
3: Mama San, goed eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van
6: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
7: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36.

0: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentacar. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
1: Rij niet als je moe bent. Dat brengt enorme gevaren met zich mee, legt brigadier Blackson van de verkeerspolitie uit.
2: Vermoeidheid vermindert uw concentratie en reactievermogen in het verkeer. Dit kan zo gevaarlijk zijn als rijden onder invloed van alcohol. Neem op tijd rust en stap alleen uitgerust achter het stuur.
0: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank.
3: Zoek je comfort, technologie en veiligheid in één SUV? Maak kennis met de Omoda Z5. Met 6 airbags, 360 graden camera en een 5-star ANCAP safety rating. Geniet van luxe met lederen interieur, slimme connectiviteit en sfeerverlichting. Rijd de Omoda Z5 vanaf $27,940 met 7 jaar garantie of 200.000 kilometers garantie. Omoda Z5, innovative technology meets high-tech style.
0: Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
4: Tim FM, smooth music.

0: Het leek alsof de zon aan het schijnen is in de studio. Fa waka.
1: Zozo lobby.
2: Jawel. Oh. Maar dat de zon scheen, komt door mijn kleur misschien. Dat de zon scheen, komt door mijn kleur. Red toch, red en hot.
0: Ik zou maar.
2: Oh, DJ, relax, noopsa. Ja, dat de zon scheen. Nou, pet, nu pura pet, hoor. Luisteraars, goedenavond.
1: Van mijn kant ook een hartelijk goedenavond. Dit is Used to Be op deze mooie woensdagavond. Waar wij de muziek van de jaren 70, 80 en 90 ter horen brengen. We brengen u terug in de discotheken, in de huisfeestjes, de bijlegfeestjes. Op de radio toen.
2: Ja, zeker weten. Eén woord, de hits. En het is zeker muziek waarvan men gaat genieten. Elke week trouwens, als we er zijn, heb ik het geloof dat men geniet.
1: Maar het mooie van is, zoals Patje met die groep die de jaren 80 hebben meegemaakt in de discotheek. De Mai Vergiet Ome Poku.
0: Ja,
1: en dan is dit zo'n programma om je weer je memory
0: op te frissen.
2: Ja. Used to be.
0: Zelf heb ik ook eentje gehoord, jongen, maar nog schrijving. Ik stond bij de deur om uit te reden. De deuropening. Helemaal met mijn belly, jongen.
2: Ik maar weet zo'n niet.
0: Pokoe wie dat is, wauw.
2: Zeker, please leave the message behind the door.
1: Is dat dan KLF?
0: No. En dan later hoorde ik, maar dat was wel via Lim, hoor. Orange Juice Jones, dat was leuk om hem te horen.
1: Walking in the rain.
0: In the rain, yeah. Maar goed, inderdaad, de muziek is voert ons soms terug in de tijd. Vanavond gaan we dat ook weer eens meemaken, toch? Want we hebben bijna 13 mixjes. Hier komen we er niet uit.
2: Nee, dus we hebben genoeg muziek waarvan men gaat genieten. Zeker wel.
0: En ik neem aan, elke mix is een verhaal op zich.
1: Ja, standaard, want... Ik praat vanuit een DJ's
0: pet. Maar hij ziet niet wachten vanavond.
2: Hij is een beetje verwant, vind ik. Maar dat vanuit een DJ's perspectief. Tof, joh. Dus dat, DRS. Nee, maar takje, mijn broer.
1: Nee, dat is wanneer de muziek normaal hoort. Op die mannen spelen die plaat vol uit. Maar nu ben ik het in een mix. En het kan zijn dat je, Apocalypse, jongen, I'm Mr. Bembaga. Mixen doet veel, hè.
0: Wanneer heb je... hoe moet je die vraag stellen? Is het wel eens voorgekomen dat je mix heel lang hebt liggen... zonder aan te werken? Of heb je de muziek gewoon in je hoofd van... ik ga deze 7 platen lekker aan elkaar regen?
1: Nee, ik fantaseer. Wanneer ik die plaat... Nou, in de keuze zo voor mij, dat fantaseer ik van toen was die dansvloer vol, of toen liepen de mensen weg van de dansvloer. Moet ik zo'n plaat inbrengen, dus dan komen ze weer naar de dansvloer. Dus ik zie een gewoon plaat.
0: Heb je een mix gemaakt van bijvoorbeeld 4 minuten, 10 minuten, en dan heb je hem laten liggen voor bijkans 2-3 maanden, om hem na die 3 maanden weer op te pakken en het vervolgens door te mixen.
1: Oh ja, sowieso. Ja, want je gaat kijk, er zijn mixes hier van 12 minuten, maar geloof me, na 3 maanden is diezelfde mix misschien een uur lang.
0: Dan ga je
1: andere paar eraan aanregen, toch?
0: Ja.
2: En dat is wel iets dat ik bewonder van de DJ's, de goeieren. Want voor mij zijn ze kunstenaars trouwens.
0: Yeah. Dus, alle jongens met de vingers.
2: Ja.
0: Zo zie je dat je de vingers kan gebruiken voor verschillende doeleinden.
2: Jongen, Cliff, vingers om te mixen. Amana piano vinger.
0: Hi. Wij gaan van start met track nummer 0. Weliswaar geen mix, no?
1: Nee, wat er nu gaande is, vooral Noord-Amerika. Is dat freestyle? Bekend toch?
0: Ja.
1: die mensen die freestyle, laat me het vertalen. Heb je die denk je, Let the Music Play van Shannon. Summertime van Nocera.
2: Lisa,
1: I wonder if I can take you home. Dat noemt men freestyle in Amerika.
0: Fly tetas,
1: yeah. The Mexican, you know.
0: Sunglasses at night.
1: That is new wave, hè?
0: Oh, new wave.
1: Ja. Maar de freestyle wordt nu 2025 weer geïntroduceerd in Amerika.
2: Vooral in Brazilië is het ook.
1: Dus de jeugd die uitgaat in de States, 18 plus. Die komen automatisch erin.
0: Ja.
1: Dus pokoene dede.
0: Oké.
1: You know, en dat vond ik zo nice. Ik hoop dat je wint naar hier, right? Zodat men ook de jeugd ermee kan voeden.
0: Ja, en heeft de volgende plaat daar iets mee te maken?
1: Ja, deze is van eind 90. Maar ze hebben samples van Planet Rock. Van Afrika Bambaataa.
0: Oké. Let's go.
1: Ja. Enjoy.

0: And what for dream? And my dream and your dream? You'll find my love.
1: Ja, het is... ik ben wapen met de dromen zijn bedrog. maar om terug te komen, dit noemt men freestyle. En in Brazilië hebben we gezegd, Rio de Janeiro, São Paulo. Kijk, hier in Suriname heb je een uitgangspubliek, toch? Tussen de 18 en 40 jaar, de meiden gaan uit. Boven 40 is once in a while de meiden mee gaan uit. Maar de muziek wordt dan weer geïntroduceerd in Amerika met die DJ's vandaar. En die artiesten die de match hebben gezongen, die komen vaak op in social media om dan een recap te doen. En Milo Beng, dus dat die stijl weer inkomt en dat de jeugd dat ook meeneemt. Dat de muziek niet doodgaat.
0: Ja, ik zie hier een rap bass. Is het de rap bass?
1: Is het de rap bass? Ja, het is wel een het was eerder al gezongen door Mace, dacht ik.
2: Frankie, Beverly en Mace.
1: En Mace, maar dan heeft rap bass het nu in een rap gezet. Arkei, jaren 80, hè?
0: Originele was van. It takes two to make a thing go
1: right, man. Hij zei die joy and pain.
2: Joy and pain.
1: Shoot it, let's go here.
0: Yeah.
2: Sunshine. Is it? She let me my body.
0: What it is?
2: Draai de pok. Enjoy.
3: Joy and pain.
0: Wat zei je?
2: Opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, op

0: Joy and Pain.
1: Sunshine.
0: En Rain.
1: Ja, automatisch, senior. En ik weet dat ik een machtige stem heb. Machtig.
2: Om te zien, als je naar die rhythm luistert, dan zie je dat ze samples hebben genomen van Fresh Prince of Bel-Air.
0: En dat wil zeggen, om te zien, als je naar de rhythm kijkt, daar hebben ze...
1: Als je luistert.
2: Als je luistert. Om het meteen naar Poco toch te zeggen.
0: Dat is Milo ook, als ik het zo zie. Maar ik zag het niet. Oké, en nu gaan we naar de mixjes. Yes.
1: Jawel.
0: Er was eentje van een half uur. Er was een hele lange... Wacht even. Hij is verder. 39 minuten. Hoe langer, hoe beter, zeggen ze.
1: Hoe langer. Ja. Mama mag langer. Mama moest boom. Want zo is het chat. Zo moet het worden.
0: Minosabi.
1: Nou.
0: Dat hoor je.
1: Korte golf toch.
2: Nee, maar hier was hij niet ook. Dieper. Maar dan wat je bar. Maar als ik zeg nou wat dan, hoe dan?
1: Nee, afkoren.
0: Oké, 39 minuten. Nee, 36. Nee, 39. 39. Ja. En Puri, die is maar een slag. Amma, die zie je, jong.
1: Hij kan zich niet voorstellen.
0: Ja. We gaan dit monteren, hoor. Dit gaat eruit, hoor.
2: Ja.
0: Dit gaat eruit. Nee, Puri.
2: Mijn verontschuldiging.
0: Meneer Purperhart.
2: Ik was...
1: goed Nederlands, zijn vocabulaire is een beetje fragiel.
0: Is nou.
1: Wow,
0: wat een begin.
1: Jawel.
2: Ik maak het goed.
1: Het is naar volkslied,
0: Een concert, joh.
2: Ja.
1: Hey, enjoy.
0: Je dansen nog niet, hè?
1: Papa?
2: Nee.
0: Nee, dansen, hè?
1: Nee, dan ja. Nakfinga toch?
2: Ja, Nakfinga.
0: Je zoekt nog naar een paar.
1: Jawel.
0: Of je schenkt in.
1: Je moet netjes vragen, mag ik een dansje van je?
0: En wie gaat de licht uit?
2: Funky stuff.

0: wow, wow, wow. What a mix, what a mix.
1: En een paar lichte foutjes doordat, maar ja, dat komt als je live mix.
0: Ik heb het niet eens gehoord hoor.
1: Ja, nee, we hebben genoten.
0: Oeruschijn. Zodanig genoten dat je de zin niet kan stoppen.
2: Dat is
0: je,
2: ook,
0: je zou het werk moeten afmaken, hoor.
1: Ja, ja.
2: Ja, kijk.
0: Wat is stil? Zeg even niks.
2: Oké.
0: Okay. Wacht even. Als het te stil is, hoor je dat, no?
1: Ja, ja, ja.
0: Gaan we nog een keer doen? Stil, stil.
1: Soebalik.
2: Al mijn tijd, waar is zo her?
1: Okay, nee, maar genoten, man. Genoten.
0: Even met z'n gewoon. Ik zie eentje van 16 minuten, 14 minuten. En dan weer eentje van... Dan gaan we beter draaien, hoor.
2: We kunnen een beetje gaan naar, naar Jamaica, nou.
0: Ik zie een mix hier van... Mama! Used to be... used to say.
2: Mama used to say, it's van Junior, hè?
0: Yeah.